0: via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 2:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf.

0: Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

0: Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.
1: Oh boy.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan.

0: Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

0: fan.
1: Are you a rich man? Are you a rich man?
0: Moula Mousrario met een shotgun. Als ik in je hok kom, ben ik dan met dotcom. Ooglaag Hongkong, zonder navigation, pull up zonder tom-tom. Broertje moet viraal gaan, als ik ergens heen ga, moet het illegaal gaan. Pull up in de

0: King Movie daar.
1: Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw

0: maat.nl. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Radio A. en Hunze.

die er gemorst is, echt onbruikbaar en vervuild zou moeten zijn. Tijdens kermis, dan morst er wel eens iemand. Dus de grond onder het plein is niet zo schoon.

dat het plein het kloppend hart is. Van de kermis, muziek en altijd feest. Zijn de stenen daar de zwijgende getuigen. Van de mensen die er altijd zijn geweest.

0: vind dat er wel wat naar de hand is.
1: Wat is nou? Wat
2: adverteren op Radio A en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Er stond een klein, eenvoudig huisje, daar aan de stille waterkant. Het oude moedertje nam zuchten, haar breiwerk in de zwakke hand. Zij breide wenend een handsopje voor het brave kindje aan haar zij.

uur. En ik gluur om het uur naar de klok aan de muur. Ja, ik ween hier alleen. Iedereen ging gemeen van mij heen. Mijn oudste zoon viel van een molen. De tweede werd matroos op zee. Hij raakte in een felle stormwind. De golven brachten hem weer mee.

Toen keek zij naar de droeve leunstoel en griep zij in vergeeld portret. Haar man lag op het verre kerkhof

hondje, zo zacht en lief en rein en tier. Welke smart is zo hard als de smart die het hart van een moeder benart. Ach, hoe vreed is mijn leed, want ik weet met een kreet dat men mij hier vergeet. Dus ik duur in het vuur en ik gluur om het uur naar de klok aan de muur. Ja, ik ween hier alleen, iedereen ging gemeen van mij heen. Maar plots en eens klaps klonk daarbuiten haar naam in een gebroken stem. Zij blikte door het grijze venster, daar stond haar arme zoon Willem. Toen brak haar moederhart van vreugde, de zoon sprong schreiend in de sloot. De zuigeling bleef eenzaam achter en weldra

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: project in de rug.
1: Radio A en Hunze. 12 hunnebedden, 1 geluid.
2: Klaar voor een feestje? Snolle bolletjes en de nummer 11 feest DJ van Reuzel.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze. Daai www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio.

0: Radio A. en Hunze. Het is 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio.

0: Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
3: Dit is Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.
3: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
6: Verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Radio Drenthe.
13: Koffie en Keuvel.
12: Met Thomas Eggens.

0: Frank Boeiengroep op Radio Drenthe Zwart-Wit.
1: Koffie en Keuvel.
0: En ik zeg een bijzonder goedemorgen. Mooi dat je er weer bij bent. Thomas hier op de plek van een vakantievierende Wimboer. De komende uur hoor je het beste wat Nederland te bieden heeft op muziekgebied. Tot 10 uur een uurtje nederpop. Deze hele week duiken we met Koffie en Keuvel het theater in. Het huidige theaterseizoen loopt namelijk op zijn einde. Dat betekent dat we alvast even een beetje kunnen vooruitblikken op het nieuwe theaterseizoen. Met een aantal leuke namen. Eerder hoorde je al dat Harmen Roelof weer het theater ingaan. En ook Marco Schuitmaker die gaat in intieme setting het theater in. En vandaag voegen we daar de naam van TikTok Tammo aan toe. En verder hoor je een WK-liedje uit het gouden jaar 1988. Je weet wel, toen we Europese kampioen werden. En ik heb nieuwe muziek van Drents Groningse Bodem van de band Semsland. Daar hoor je zo meteen veel en veel meer over. Heel veel mooie muziek heb ik dus voor je klaarstaan. Wat dacht je van Dikhout? Lois Lane komt eraan. En sommige muziek, daar ga ik een beetje van mijmeren. Alvast naar de zomervakantie die eraan gaat zitten komen, zeg maar. En dat je dan gewoon eigenlijk de hele dag niet naar de klok hoeft

0: andere naam de Golden Earrings. Ja, die S die snoepten ze er later vanaf. De Golden Earring bleef over. En dit was een van de grootste hits. Weekend Love hier op Radio Drenthe.
1: De Drentse Tours
2: bij Radio Drenthe.
0: Ja, klinkt nog heel ver weg. Die laatste week van het jaar. Nou, dat is natuurlijk ook wel zo, want die hele zomer moet nog echt gaan komen en los gaan barsten. Nou, qua weer zitten we in ieder geval komend weekend goed met warme temperaturen. Dus ja, moet je nog even niet denken aan het einde van het jaar. Maar dat ja, doen we toch een klein beetje met die terugblik op die Drentse Duizend van afgelopen jaar. En elke week hangen we daar een thema aan vast om dan weer een beetje door die lijst heen te kunnen ja, spitten, zeg maar. En nu hebben we theater daaraan gehangen, want het theaterseizoen loopt een beetje op zijn einde. En het nieuwe theaterseizoen, ja, die komt alweer een beetje dichterbij. Eerder deze week hoorden we dat Harmen Roelof weer opnieuw het theater ingaan. Omtrent 40 jaar vriendschap tussen de heren. En ook Marco Schuitmaker die gaat weer het theater in. Want ja, hij verkocht het Gelderdoom zo'n beetje uit. En nu terug naar wat de intiemere setting, zullen we maar zeggen. En ja, wat voor show daar aan vast zit, ja, dat gaan we volgend jaar pas horen. Want 17 februari, dan staat hij in de Tamboer in Hoogeveen. Vandaag voegen we daar de naam van TikTok Tammo aan toe. Deze week is hij te zien op Oerol, op de Schelling, dat theaterfestival. Maar TikTok Tammo die keert ook komend seizoen terug de theaters in met zijn Tammo Zingt Volk. Als we dan eventjes de lijst van afgelopen jaar erbij gaan pakken, de Drentse Duizend, dan vinden wij op plekje 460 TikTok Tammo met Mokkel Oetmussel.

Lois Lane. En It's the First Time. Lois Lane, de zusjes Kleeman, krijgen veel sympathie van de Radio 3 discjockeys, omdat ze door hun platenmaatschappij aan de kant zijn gezet. Maar het succes van My Best Friend is niets vergeleken met dat van It's the First Time. De single haalt in de zomer van 1989 de top 10 en staat in totaal 19 weken in de Nederlandse top 100. Mini-album Lois Lane schopt het dan tot de eerste plek in die album top 100. Zometeen om 9:30 hoor je de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Altijd op de hoogte blijven van het Drentse nieuws. Kan natuurlijk ook via rtvdrenthe.nl en via de gratis te downloaden RTV Drenthe app. Tot aan het nieuws van Dikhout met hun hit uit 1994, Stil en Maar.

0: Reserveer nu jouw plek voor de TT City Run op zaterdag 20 juni. Start op het iconische TT-circuit en finish midden in het bruisende TT-festival in Assen. De TT City Run is er voor iedereen. De inschrijving gaat snel. Mis het niet en schrijf je nu in via ttcityrun.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuidlaren.
2: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Het is 9:30, tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. De PVV in de gemeenteraad van Assen gaat met 1 zetel verder. Raadslid Teerza van Brakel verlaat de partij en neemt haar zetel mee na een slepend conflict met fractievoorzitter Teun Kuijf. Het kabinet komt met strengere stikstofmaatregelen, melden bronnen aan de NOS. Ze komen er zones rondom natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Die van de grootste natuurgebieden liggen in Drenthe. En werknemers van Friesland Campina in Bijlen hebben het werk neergelegd. De vakbond en de zuivelindustrie worden het maar niet eens over een hoger loon. Dit en meer nieuws vind je op de website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app. Dan gaan we voor de weersverwachtingen deze ochtend naar Hans Nienhuis.
4: Vandaag passeert een warmtefront en dat is de voorste grens van de warme lucht waarin we de komende dagen

0: zullen verblijven. Dat front geeft later deze ochtend en ook in de middag wat gespatter en veel bewolking. Maar niet veel meer dan dat. Later klaart het weer op en achter het front halen we in de namiddag nog 23 graden.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Dit is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, twee bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
6: Por favor.
8: Proost. Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
11: Ik heb veel buikpijn.
12: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: aan muziek kleven altijd herinneringen, persoonlijke herinneringen. En dit liedje brengt mij terug naar 27 augustus 2022. De dag dat ik trouwde met mijn allerliefste. En dit liedje is daar ook wel een klein beetje aangekoppeld. Want ja, het was 's ochtends vroeg, uurtje of nou, 9. Ik had in mijn pak gehezen en mijn toen nog vriendin in haar trouwjurk. En ik mocht aanbellen. En we zagen elkaar voor het eerst. Nou ja, dat was natuurlijk een prachtig mooi moment. Vervolgens de tuin in. Het was prachtig weer. En het eerste glaasje champagne ging de lucht in. En dit liedje op de achtergrond, Guus Meeuwis en proosten. Dus dat blijft altijd een, ja, een prachtig mooi moment. En ja, muziek is daar een groot onderdeel van.
1: De schatkist van Nederland.
0: Ja, zo is het liedje wat ik nu voor jou ga draaien misschien wel gekoppeld aan een hele mooie herinnering uit het jaar 1988. Want in het kader van het WK voetbal duik ik deze week in het archief van de voetbalplaatjes. Terug naar 1988 toen het Nederlands elftal Europees kampioen werd. En de voetbalhit van dat jaar is toch wel echt uitgegroeid tot een ware klassieker. Ja, en die we eigenlijk nu ook wel allemaal luidkeels nog mee kunnen zingen. Ja, en laten we hopen dat 2026 weer zo'n prachtig jaar wordt voor het Nederlands elftal. Ja, we gaan het allemaal meemaken de komende weken met dat wereldkampioenschap voetbal in Amerika. Ja, en je weet natuurlijk dat ik het over deze plaat heb. André Hazes en Wij houden van ons.

0: Zijn grote doorbraak kwam met dit liedje. Jeroen van der Boom en jij bent zo. Het is hoogste tijd voor nieuwe muziek. Nieuwe muziek van een Drents-Groningse band. Een Drents-Groningse kruisbestuiver kunnen we wel zeggen. Met Jolien, de oud-winnares van het Drents Liedjes Festival. Oud-leden van de Drentse band Awesome. En van de Groningse band Steenwanger. En Dion Bouws was aan de telefoon afgelopen weekend bij Ruben en de Zizo Zaterdagshow. Ja, en hij legde nog eens uit aan Ruben waar die naam nou precies van de band vandaan komt. Semsland.
1: Ja, dat valt mij hoor, want Semsland bestaat niet. Alhoewel, de Semslanden wel. Het komt van de Semslinie. En Semslinie is ooit bedacht om Groningen en Drenthe op te delen. Vroeger liep dat wat meer over. En op een gegeven moment heb je daar die veenkoloniën. En dat stuk, en de monden, dat stuk van Drenthe. En daarboven dan de Stadskanaal en het gedeelte erboven. Dus dat is door iemand bedacht, een Semslinie.
0: Ja, zo eventjes een topo en geschiedenislesje van Dion aan Ruben. Ja, muziek maken ze samen, maar ook apart van elkaar natuurlijk. Maar als ze dan samen zijn, dan gaan ze ook weer even er goed voor zitten. Want het was even geleden, 2024 was hun laatste gezamenlijke plaat van Semsland. Dus het werd wel weer tijd om iets vrolijk dansbaars uit te brengen. Ja, een beetje dansbaar, ethisch-achtig popnummer is het geworden. En dit keer is Drents de hoofdtaal. De nieuwe Semsland, Dada Dansen.

de een vindt het echt ontzettend lekker en de ander, ja, die moet je maar niet voorschotelen. Ik heb het over asperges. Deze hele week geven wij een prachtig mooi deluxe aspergepakket weg. Zometeen na de klok van 10 uur mag ik weer zo'n pakket weg gaan geven. Wat je ervoor moet doen, dat ga ik zo meteen vertellen. Na deze prachtige plaat van Erika Karst.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat...

0: Dat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk, bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer een jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Radio Drenthe.
12: Koffie en Keuvel.
11: Met Thomas Eggens.

0: Dr. Hook in The Medicine Show. And when you're in love with a beautiful woman...
1: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
2: Oh, lekker.
0: Ja, ik heb inmiddels wel door, ook met een klein oor naar de ochtendshow geluisterd... dat de ene het echt heel erg lekker vindt en de ander vindt het echt vreselijk. Toch, David?
3: Ja. Ik hoop dat jij in mijn kamp zit.
0: Ik zit in jouw kamp.
3: Mooi.
0: Ja, alleen ik ben
3: erover praten.
0: Ja, ik ben alleen niet helemaal uit over het dilemma met zalm of met ham en een eitje eigenlijk.
3: Ja, maar dat is het mooie ervan. Dit is een gerecht waar je afwisseling kunt hebben.
0: Gewoon inderdaad.
3: De ene keer met een beetje zalm heerlijk en de andere keer met een beetje ham ook heerlijk.
0: Ja, echt heel erg lekker. Ben jij in deze periode veel dit aan het eten of juist of te weinig eigenlijk?
3: Nou, toen het seizoen begon, dan krijgen we altijd zo'n mailtje van de boer waar wij het altijd halen. Van het seizoen is weer begonnen.
0: Oh.
3: Nou, dan stap ik in mijn auto en dan rijd ik erheen om het op te halen. Echt, ik vind het echt fantastisch namelijk. Ja. Maar ik merk nu, het is alweer een poosje geleden dat we ze voor het laatst hebben gehad. Terwijl het nog wel kan. Het seizoen loopt op zijn eind, maar het kan nog wel, hè?
0: Oeh, lekker. Nou ja, goed. Dan stappen wij ook in op het goede moment. Je kan dat deluxe pakket winnen. Daarin, help me even, daarin zitten in ieder geval die asperges. Daarin zit de aspergesoep. Een bakje aardbeien.
3: Zeker.
0: Boerenvla. En dan mis ik nog het wijntje.
3: Een flesje wijn. Dat mag natuurlijk niet ontbreken.
0: Lekker.
3: Bij goede asperges wordt een goede wijn.
0: Wit wijntje, toch?
3: Ja.
0: Ja, wit glaasje wijn. Heerlijk, lekker. Ja, zoals bij de asperges ook vaak zo is... het kopje is vaak het lekkerst. En dat is in de muziek ook zo. Die kop van het plaatje... Ja, daar word je gelijk door gepakt, of niet? Ja, een prachtig mooie zomerhit die jij misschien gelijk herkent. Ik heb de titel van dit liedje nodig. Ja, herkenbaar, toch?
3: Klassieke intro.
0: Klassieke intro. Is nodig om hem nog een keer te laten horen als je van... Nee. We hebben hem wel.
3: Volgens mij hebben we hem wel.
0: Ja, we hebben hem wel. 0592-3311-88. De titel van dat plaatje levert jou misschien wel een deluxe asperge.

0: Jullie, loopt jou het water ook al uit de mond of niet?
1: Ach, heerlijk, heerlijk.
0: Fantastisch. Ja. Ja, hey, eet je ze dan het liefst met zalm of met ham en een eitje?
1: Om en om.
0: Om en om. Ook lekker afwisselen.
1: Ja, maar ik kan niet kiezen.
0: Ja, dat heb ik ook. Ja.
1: Ja. Maar ik verbouw zelf ook groene asperges.
0: Die verbouw je zelf?
1: Ja.
0: Oh, oké. En als je dan moet kiezen, die witte of die groene, wat vind je dan lekkerder?
1: Nou, ik vind het makkelijker, die groene, want die hoef ik niet te schillen.
0: Ah.
1: En omdat ik linkshandig ben ik niet zo'n schiller.
0: Ah, ja, dan kunnen wij elkaar wederom de hand schudden.
1: Kijk
0: dan,
1: bekijken.
0: Ja, maar er wordt ook wel gezegd dat die groene asperges ook iets toegankelijker zijn. Want ik had Herman hier gisteren naast mij zitten. En die zei van, die witte vind ik niet zo, maar die groene die vind ik wel lekker.
1: Oké.
0: Er zit iets minder zo'n uitgesproken smaak aan die groene, volgens mij.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar we kunnen je alsnog blij maken met dat heerlijke deluxe pakket eventueel.
1: Ja, prima.
0: Oh,
1: prima.
0: Gelukkig. Ja, moet je nog wel even wat voor doen, hè?
1: Ja, ik weet het.
0: Oké, komt ie aan. Nou, zeg het eens even.
1: Owner of a Lonely Heart. Yes.
0: Nou, yes. Hilly Hoedborger, van harte gefeliciteerd. Jij wint dat deluxe aspergepakket met die asperges erin, aspergesoep. Je krijgt er een bakje aardbeien bij, boerenvla. En als kers op de taart die heel goed lekker past bij die asperges als je hebt klaargemaakt. Een koud wit wijntje. Van harte gefeliciteerd ermee. Blijf even in lijn voor je gegevens. En dan wens ik jou een fantastisch mooie woensdag toe.
1: Ja, werk ze verder.
0: Hey, dankjewel Hilly. Mooi.
1: Ja, hoi.

Vanessa Carlton op Radio Drenthe. En 1000 Miles daarvoor ook nog. Yes, an owner of a lonely heart. Het leverde in ieder geval een heerlijk deluxe pakket op van die asperges. Nog twee vandaag weg te geven bij Anouk en bij René natuurlijk. Zometeen het laatste nieuws uit onze regio. David praat je weer helemaal bij. Tot die tijd, Elvis Presley en In the Ghetto.

0: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Het is 10:30, tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. David van der Spoel, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen rond 20 grote natuurgebieden. Er komen zones van een kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Dat staat in het plan van het kabinet dat zo goed als af is, melden bronnen aan de NOS. Boerenorganisatie LTO Noord denkt dat de plannen nog niet zo definitief zijn als wordt geschetst. Volgens LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins zouden de plannen grote gevolgen hebben voor boeren rondom die natuurgebieden.
5: Woon zelf in Dwingelo, vlakbij het Dwingelenveld. En als ik hier om me heen kijk en je zou hier een zone van een kilometer om gebieden heen gaan trekken, waarbij landbouw niet of nauwelijks mogelijk zou zijn. Ja, dat zou een ramp betekenen. Want dat zou betekenen dat echt een heel deel van de landbouw gewoon geen perspectief heeft hier. Nou, dat kan nooit de bedoeling zijn van de plannen als het gaat over het oplossen van de stikstofproblematiek.
4: Naast het Dwingelder Veld horen ook de Drentse A en het Drents-Friese Wold bij de 20 grootste natuurgebieden. Hoeveel uitstoot moet worden verminderd

0: verdeeld per natuurgebied. De PVV in de gemeenteraad van Assen gaat met 1 zetel verder. De partij had 2 zetels, maar Teerza van Brakel stapt eruit na weken van intern gedoe. Van Brakel ligt overhoop met fractievoorzitter Teun Kijf. Volgens Van Brakel schortte de partij aan omgangsvormen, werd er geschreeuwd en gescholden en kreeg ze geen duidelijkheid over de fractievergoeding. Kijf zegt opgelucht te zijn door het vertrek van Van Brakel, al baalt hij wel dat ze haar zetel meeneemt. En werknemers van zuivelcoöperatie Friesland Campina in de afdeling in Bijlen hebben vanaf gisteravond 10 uur het werk neergelegd. Ze eisen een hoger loon, maar de zuivelindustrie wil daar niet in mee. De stakingsronde duurt 48 uur en eindigt morgenavond om 10 uur. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
1: David, dankjewel. Ik ga nog even kijken wat het weer gaat doen. Hans Nienhuis.
2: Vandaag passeert een warmtefront en dat is de voorste grens van de warme lucht waarin we de komende dagen zullen verblijven. Dat front geeft later deze ochtend en ook in de middag wat gespatter en veel bewolking. Maar niet veel meer dan dat. Later klaart het weer op en achter het front halen we in de namiddag nog 23 graden.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: Angel en Tell Her About It op Radio Drenthe.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Ja, Meppel is de vierde plaats in Drenthe met een kruifkoord. Naar Assen, Fries, Hogeveen, die hebben er al eentje. Ja, en Ellie die heeft volgens mij de voetbalschoenen al aangetrokken om even een balletje te trappen, of niet, Ellie?
3: Volgens mij heb je hier helemaal geen voetbalschoenen nodig. Maar volgens mij mag dat ook gewoon op je schippies.
4: Gewoon normale schoenen inderdaad. Ja.
3: Toch wel, hè? Goedemorgen, Mika.
4: Goedemorgen.
3: Mika, je bent van Meppel actief. Ja, je staat hier te stralen, want een van jouw kindjes, ja, die gaat vanmiddag geopend worden.
4: Ja, klopt. We gaan vandaag het kruifkort en het 3-3 basketbalveld in Meppel openen.
3: Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Want het is nog wel een gedoetje om zo'n kruifkort te kriegen.
4: Ja, zeker. Dat heeft best wel lang geduurd eigenlijk. Hoe het is begonnen is eigenlijk vanuit de wens vanuit de jongeren. We hebben op iedere woensdag hebben we eigenlijk onze activiteit, wat we hier op het vorige veldje ook al deden in de wijk Haven te Made. En vanuit de jongeren was al jaren de vraag om een vernieuwd veldje. En het liefst natuurlijk een kruifkort. Maar toen zijn we gaan kijken samen met de gemeente Meppel en de Johan Cruijff Foundation wat hier mogelijk was. En daaruit kwam eigenlijk een hele mooie samenwerking. En hebben we niet alleen een voetbalveld weten realiseren, maar ook basketbal. En dat was een lang proces. Waar uiteindelijk staan we hier op het veld. En dan, daarom ben ik ook aan het stralen.
3: Ja, ja. Wat is er zo bijzonder aan een kruifkort?
4: Kruifkort is ontstaan vanuit de Johan Cruijff Foundation. En Johan Cruijff had altijd een ambitie om iedereen te laten sporten en bewegen. Ook mensen bijvoorbeeld met een beperking. Maar ook in het algemeen kinderen en jongeren. En dat het bijzonder is hier. En vooral in Drenthe, waarom wij een kruifkort hebben, is dat het nog maar de vierde is. En helemaal in een nog relatief kleine stad als Meppel, dat wij nu ook eindelijk een kruifkort gaan krijgen.
3: Ja, en dit is ook een speciale plek, want je kunt ze leggen ook niet zomaar een kruifkort aan. Er moet ook wel in een bijzondere wijk wezen, hè?
4: Ja, zeker. Ja. We zijn hier in Haven te Made in Meppel. En Haven te Made is een wijk waar heel veel mensen betrokken zijn. Maar ja, waar toch ook mensen die wonen die toch vaak wat minder te besteden hebben. Er zijn veel jongeren zijn op straat, ook hier te vinden op het veldje daarvoor. En daarom heeft ook de Cruijff Foundation gekozen om deze wijk uiteindelijk in Meppel het koord aan te leggen.
3: Vanmiddag wordt die opens. Daar is een speciaal programma voor.
4: Ja, zeker. Daar is een heel mooi programma voor. We beginnen straks om 1 uur. We beginnen met basisschoolactiviteiten voor kinderen uit groep 5 tot en met groep 8. Eerste uur alleen voor meiden. Ook om voor hun te stimuleren dat zij gebruik gaan maken van het veld. En vanaf 2 uur is het voor iedereen mogelijk. En vanaf 3 uur start de officiële opening met bijzondere gasten.
3: Ja, want dat is natuurlijk ook wel heel mooi. 2 bijzondere gasten. 1 die vooral voor het voetbal komt. Ja. En eentje die voor het basketbal komt. Vertel.
4: Ja, klopt. Voor het voetbalgedeelte en eigenlijk wat hier op het court gebeurt, komt Soufiane Touzani, de freestyle voetballer. En hij gaat vooral het programma gaat hij leiden. En hij zal ook een klein wedstrijdje zal hij gaan commentaar geven. En daarnaast is Dimio van der Horst. Dat is een van de teamleden die 2 jaar geleden op de Olympische Spelen goud heeft gewonnen met 3x3 basketbal Nederland. En hij zal voor de basketbalclip.

0: verzorgen in samenwerking met onze basketbalvereniging Red Giants. Dus dat is super gaaf dat zij er vandaag bij kunnen zijn.
1: Ja, dat is inderdaad hartstikke leuk. En jullie hebben jullie ook speciaal gekozen om er een, naast het voetbalveld ook een basketbalveldje te hebben?
0: Ja, zeker. Het was eerst een veldje waarbij het gecombineerd was. En we merkten dat daar af en toe wel wat ja, conflicten, om het zo even te noemen, waren. En om beide een kans te geven, ja, hebben we eigenlijk besloten om het uit elkaar te halen. En voetbal hier apart en 3x3 basketbal, wat een hele opkomende sport is in Nederland en waarin ja, de Cruijff van deze ook een samenwerking heeft met de leveranciers. Dus, ja. Dus vandaar.
1: Ja, ja, precies. Nou is het, kijk, je kunt dit kort hier wel neerleggen, maar er wordt natuurlijk, je wilt dit mooi houden, je wilt het goed houden. Er zijn huisregels, dat is vrij logisch, maar er zijn ook de 14 regels van Johan Cruijff. Nou, de 14 is natuurlijk niet toevallig keuze. Nee. Wat staan er voor regels op?
0: Ja, er staan verschillende regels op over het gebruik van het veld. Dus als we bijvoorbeeld activiteit hebben dat kinderen bepaald gedrag ja, moeten vertonen. Dus wees een teamspeler, speel samen, ga bijvoorbeeld niet schelden, maar zorg ook voor dat niemand alleen is en dat iedereen mee mag doen. Dus eigenlijk omgangsregels hoe je ja, eigenlijk hier gebruik maakt op het veld. En dat is vooral ook voor ons heel belangrijk, omdat we dat los van onze activiteit ook hopen ja, te realiseren, dat ze dat buiten onze activiteit ook daaraan gaan houden.
1: Als jullie ook niet met King.
0: Klopt, ja, precies.
1: Hey, ja, nou ben ze natuurlijk weg, ja. Maar vorige week is het kort al een beetje omgaan. En dat het de kinderen er zin aan hebben. Hier waren net een stuk of 10 kinderen, die waren vrij van school en ja. Die waren al druk aan het voetbal.
0: Ja, waren toevallig kinderen die een studiedag hadden. En vorige week waren de hekken erom weg. Vorige week woensdag was activiteit. En toen hebben we gewoon de bouwvakkers gevraagd, ja, mogen erop? En ze zeiden, ja, best, dat mag wel. En ja, toen hebben we hier al gewoon met 25 jongeren hebben we gewoon al hier lopen voetballen. Dus dat was al super vet. En ja, het belooft wat moois te worden voor vanmiddag. Want we verwachten natuurlijk echt heel veel jongeren en ook andere mensen die er op af gaan komen.
1: Nog een klein oproepje aan de mensen in Meppel, maar vooral ook in de week half de maanden. Hoe laat moet je hier wezen?
0: Vanaf 1 uur voor basisschoolkinderen. Lekker meedoen met onze activiteit. En vanaf 3 uur dan begint het grote vuurwerk met de officiële opening.
1: Hartstikke mooi. Dankjewel. Veel plezier,
0: dankjewel.
1: Mika.
0: Dankjewel.
2: Ellie, dankjewel. En veel plezier nog vandaag, hè. Hoi.
1: Dankjewel.
3: Heb jij ook een tip voor Opchak? Mailen naar opchak@ntvdrenthe.nl.

Lionel Richie op Radio Drenthe en Running with the Night. Daarvoor ook nog Rob de Nijs en Bangerhart. Na de klok van 11 uur gaan we terug de tijd in met het Drentse archief. We gaan het over een hele bijzondere kano hebben. Hoor je straks veel meer over. Ja, en we gaan het hebben over een levende legende. Een briljant iemand. Ja, het was een historische avond gisteravond voor Lionel Messi. We gaan het daar eens even over hebben. En over ja, hoe het er eigenlijk voor staat met het gokken en het wedden. Want ook hier bij RTV Drenthe hebben wij zo'n WK-poeltje. Even kijken hoe het ervoor staat straks.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammer.
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat.

0: Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: Op 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
6: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
5: Echt?
6: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Radio Drenthe.
14: Koffie en Keuvel.
1: Met Thomas Eggens.

Holmes van Arjan Plat. En daarvoor ook nog Dolly Parton in 9 to 5. Ja, we kunnen het over heel veel dingen hebben daar.

0: optreden met een hat-trick.
1: Ja.
0: En daarmee in een, ja, hij stond in, natuurlijk al in een illustre rijtje, maar hij staat nu volgens mij gedeeld eerste als het gaat om WK-topscorers alle tijden.
1: Ja.
0: Samen met Miroslav Klose.
1: Ja, hij heeft nu 16 goals gemaakt, maar ik kan je van vertellen, dit WK gaat er nog het een en ander gebeuren in dat lijstje. Want ik zag dat Mbappé op 14 goals staat, met veel minder wedstrijden. Nou, die gaat er nog wel 3 maken, denk ik.
0: Dat denk ik ook wel, want die was gisteren ook op stoom. Ja. Ik heb die eerste helft tegen Senegal van Frankrijk gezien en een deel van de tweede helft tot de zoveelste drinkpauze.
1: Oh man.
0: Oh, ik irriteer me er zo ontzettend aan. Aan die reclames dan weer tussendoor. Ik vind het echt verschrikkelijk. Maar goed, het schijnt er dan maar even een beetje bij te horen. De voetballers hoor ik daar ook wisselvallig over die drinkpauze. Vooral inderdaad als je in een stadion speelt waar het gewoon 20 graden is met airco. Ja, dan heb je die drinkpauze natuurlijk gewoon helemaal niet nodig.
1: Nee, ik sta gewoon af te koelen daar.
0: Sta je gewoon af te koelen, ja. Inderdaad. Ja, zo is dat. Nou goed. Gisteren in ieder geval een 3-0 overwinning tegen Algerije. Ja, zo doe je dat tegen Algerije in ieder geval. 3-0 winnen. 38, hij wordt 39, hè? Ik vind het toch wel knap dat die magie dan blijft. Ondanks die leeftijd.
1: Ja, ja, dat is wel knap, ja.
0: Toch?
1: Het is wel zijn laatste, denk ik, hè?
0: Ja, daar ga ik toch wel van uit.
1: Ja.
0: Toch? Ja, ja, denk het wel, denk het wel. Ja, goed. Dan gaan we even naar de meeste voorspeller dan, hè? Want ieder bedrijf heeft het wel, zo'n WK-poltje. Ja, ik kan heel slecht tegen mijn verlies, durf ik eerlijk toe te geven. En daarom doe ik niet mee aan de WK-pol.
1: Jij doet niet mee?
0: Nee, ik doe niet mee. Nee, ja, weet je, met alle respect, vorige keer heb ik wel meegedaan met het EK. En ja, toen bungelde ik ergens onderaan. En ja, als er dan allemaal, zeg maar, mensen boven mij staan die echt helemaal, gewoon helemaal niks van voetbal afweten en dan maar gewoon random dingen hebben ingevuld, dat frustreert. Dat, ja. vind ik vervelend. Of ik moet gewoon naar jou luisteren, toch, Daad van der Spoel?
1: Meedoen is belangrijker. Want, maar winnen is ook fijn en ik sta bovenaan. Ja. Ja.
0: Hoe heb je dit benaderd, zeg maar? Je hebt die lijst voor je met al die wedstrijden en dan vul je in.
1: Ja, inderdaad. En dat doe je natuurlijk naar eer en geweten en op de manier zoals jij denkt dat de wedstrijd gaat eindigen. En ik moet zeggen, ik had tot vandaag helemaal niet gekeken hoe het eigenlijk ging. Want ik was het een beetje vergeten.
0: Daar geloofde ik helemaal niks van.
1: Maar collega Sebastian, die kwam net binnen en die zei,
0: gefeliciteerd,
1: hè? Je staat goed bovenaan. Ja. En toen ging ik eens kijken, inderdaad, ik sta bovenaan.
0: Maar dik ook, volgens mij, toch?
1: Ja, daar doen 24 mensen, medewerkers van RTV Drenthe mee aan de pool. En ik sta bovenaan. Ja,
0: mijn staatlengte of?
1: Ik heb 3 punten meer dan de nummer 2.
0: Oh, oké. Okay. En heb jij vooral, ben jij dan een spokkelaar hier en daar een puntje? Of heb jij gewoon nu na afgelopen nachten een grote slag geslagen met een aantal rake voorspellingen?
1: Vannacht heb ik 10 punten gehaald, dus dat ging best goed.
0: Want wat heb jij Argentinië bijvoorbeeld goed voorspeld?
1: Ik had 3-0 en het werd 2-0. Of ik had 2-0 en het werd 3-0, moet ik zeggen.
0: Ja, dat levert lekkere punten op.
1: Ja, inderdaad. Dus dat is goed.
0: En Frankrijk had jij ook volgens mij wel redelijk goed.
1: Ja, zat ik ook 1 doelpuntje naast. Irak-Noorwegen had ik 3-0 voor Noorwegen. Het werd 4-1 voor Noorwegen. Dus ik had de uitslag, de precieze uitslag niet, maar goed, wel weer.
0: Want dan zeg maar, als je zeg maar de winnaar van de pot goed voorspelt, dat levert een punt op. En dan ook het aantal doelpunten, dat levert dan ook weer een aantal punten
1: op.
0: Zeg maar.
1: Ja. En Australië-Jordanië had ik 2-0 voor Australië en het werd 3-1. Zat ik ook eigenlijk wel goed. Ja.
0: Ah, okay.
1: Nou, dat is niet gek.
0: Nou, wat heerlijk zeg. Wat fijn. En wie heb jij dan voorspeld als, aangezien wij jou nu toch hebben bestempeld als meeste voorspeller, wie heb jij dan voorspeld als wereldkampioen?
1: Dat zou ik niet eens weten. Nee, volgens mij dat kunnen wij nog niet invullen.
0: Want, oh, dat kun je nog niet invullen.
1: Pas na deze ronde kunnen we
0: en dan moet je weer opnieuw invullen. Ah,
1: ja, precies.
0: Maar wie, als je nu eventjes een naam zou moeten noemen.
1: Nou ja, ik kan wel vast vertellen als je nog als je mee wil schrijven. Portugal-Congo vanavond, 7 uur, wordt 4-0 voor Portugal.
0: 4-0.
1: Geef ik je vast op een briefje.
0: Oké.
1: Okay, nou, heer first.
0: We gaan het even in de gaten houden. Terug naar de muziek. De mama's en de papa's en California Dreaming.

Diamond en Wild at Heart hier op Radio Drenthe. Je luistert naar Koffie en Keuvelen. Tot 12 uur nog. Zometeen gaan we het eens even hebben over een hele oude kano. Dat doe ik met Hilde van het Drenthe Archief. Tot die tijd. Status quo. Zometeen ook het laatste nieuws uit onze provincie met David van der Spoel.

0: de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Voorstee, Assen.
2: Ah, bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook een nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerrimaas.
3: Voetganger, bocht, kinderen, tegenliggen, fietsen, uitrit.
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
5: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
6: Half 12, tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Daad van de Spoel, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen. Rond 20 grote natuurgebieden komen zones van een kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Dat staat in het plan van het kabinet dat zo goed als af is, melden bronnen aan de NOS. Boerenorganisatie LTO Noord denkt dat de plannen nog niet zo definitief zijn als wordt geschetst. Volgens LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins zouden de plannen grote gevolgen hebben voor boeren rondom die natuurgebieden.
8: Ik woon zelf in Dwingelo, vlakbij het Dwingelenveld. En als ik hier om me heen kijk en je zou hier een zone van een kilometer om gebieden heen gaan trekken, waarbij landbouw niet of nauwelijks mogelijk zou zijn, ja, dat zou een ramp betekenen.

0: betekenen. Want dat zou betekenen dat echt een heel deel van de landbouw gewoon geen perspectief heeft hier. Nou, dat kan nooit de bedoeling zijn van de plannen als het gaat over het oplossen van de stikstofproblematiek.
1: Naast het Dwingelder Veld horen ook de Drentse A en het Drents-Friese Wold bij die 20 grootste natuurgebieden. Hoeveel uitstoot er moet worden verminderd verschilt per natuurgebied. De PVV in de gemeenteraad van Assen gaat verder met 1 zetel. De partij had 2 zetels, maar Teerzij van Brakel stapt eruit na weken van intern gedoe. Van Brakel ligt overhoop met fractievoorzitter Teun Kijf. Volgens Van Brakel schortte de partij aan omgangsvormen, werd er geschreeuwd en gescholden en kreeg ze geen duidelijkheid over de fractievergoeding. Kijf zegt opgelucht te zijn door het vertrek van Brakel, al baalt hij wel dat ze haar zetel meeneemt. En werknemers van zuivelcorporatie Friesland Campina in Bijlen hebben vanaf gisteravond 10 uur het werk neergelegd. Ze eisen een hoger loon, maar de zuivelindustrie wil daar niet in mee. De stakingsronde duurt 48 uur en eindigt morgenavond om 10 uur. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
2: David, dankjewel. Gaan we nog kijken wat het weer gaat doen. Hans Nienhuis vertelt je meer.
3: Vandaag passeert een warmtefront en dat is de voorste grens van de warme lucht waarin we de komende dagen zullen verblijven. Dat front geeft later deze ochtend en ook in de middag wat gespatter en veel bewolking. Maar niet veel meer dan dat. Later klaart het weer op en achter het front halen we in de namiddag nog 23 graden.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Pas op hoor, deze is heet.
8: Oeh, ja.
7: Wil er iemand nog wat drinken?
8: Ja, lekker.
7: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
8: En voor mij, man?
7: En een frisje voor jou.
8: Dank je.
7: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Servicedienst.
1: Vandaag met...
2: Met Hilde, een hele goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
2: Van het Drents Archief natuurlijk. Ja, wij gaan een... Nou, ik zeg wij, maar jij. Ik bedoel eigenlijk jij. Jij gaat ons een heel mooi verhaal vertellen. Over een kano. Ja, dat klinkt een beetje lullig, maar die kano, daar is wel iets heel bijzonders mee, toch?
3: Ja, het is een hele bijzondere kano, want hij is namelijk al 10.000 jaar oud. En daarmee is hij het oudste vaartuig ter wereld. Of tenminste, het oudste bekende vaartuig ter wereld.
2: Omdat we toen en, ook al zo'n kano hadden natuurlijk 10 jaar.
3: Ja, tof toch?
2: Ja, heel erg tof.
3: Ja, dat is echt heel bijzonder. En, maar het had niet heel veel gescheeld of die hele kano was gewoon, nou ja, verdwenen. Want hij is in 1955 gevonden bij Pessen. Toen werd er in augustus dat jaar werd er gewerkt aan de aanleg van een provinciale weg tussen Hoogveen en Pessen. Dus zeg maar de voorloper van de A28. En dat, die nieuwe weg die liep eigenlijk door het Blikkenveen. Zo'n veengebied daar. Ja, daar kan natuurlijk niet een veengebied onder een weg. Dat gaat allemaal zakken. Dus dat veen moest leeggehaald worden. En daar kwam zand in. Nou, en dat veen, ja, dat werd eruit gehaald. En ze waren daar aan het graven. En ineens die grijper, die blijft steken. Van ja, wat is dit nou? Nou ja, en het bleek een heel groot stuk hout te zijn. Van 3 meter groot. En nou, dus hebben die dat eruit gehaald. En het was echt nog wel moeilijk. We hebben 2 graafmachines nodig om eruit te halen. En ze willen hem verplaatsen naar de plek waar ook de rest van het veen werd naartoe gebracht. Maar dat ding, ja, hij valt van het karretje af. Het is gewoon een ontzettend onhandig ding om te vervoeren. Dus daar denken die werklui, ja, laat maar even. Onhandig ding. Hij blijft hier maar even liggen op de plek waar hij van die kar viel. Nou, en dat is dus echt het geluk geweest. Want een paar dagen later loopt Hendrik Wanders uit Pessen langs. En dat is een boer. En die ziet dat stuk hout. En die denkt, ja, maar dit is iets bijzonders. Dus hij pakt een hele grote kruiwagen, legt hem erop, brengt hem naar zijn erf. En hij belt zuivelcontroleur en amateurarcheoloog Kuiper uit Zuidwolde. En die zegt, nou, je moet je eens komen kijken wat ik hier heb gevonden. En die schakelt vervolgens deskundigen in uit Groningen. Ja, en zo ontdekt ze dat het wel iets heel bijzonders is. Het is wel... Want die kano heeft dus, ja, duizenden jaren in het veen gelegen, wat natuurlijk nat is. Dus die boer, die Wanders, die denkt, weet je wat ik moet doen? Ik leg hem hier in een greppel en ik leg er allemaal natte jute zakken bovenop. En dat is wel echt de redding geweest van die kano. Want moet je je voorstellen, als daar die augustuszon op had geschenen...
2: Dan was hij helemaal uitgedroogd.
3: Ja, was hij helemaal uitgebrood. Ja, hadden we hem als brandhout kunnen gebruiken.
2: Ja, maar dat brokkelt dan af dan, denk ik. Ja. Want het is natuurlijk goed bewaard gebleven door dat veen al die tijd.
3: Ja. Ja, en als je dat dan lekker in de zon gaat leggen... ja, dan blijft daar helemaal niks van over. Nee. Dus die Hendrik Wanders heeft dat goed gedaan. Nou ja, die Groningen archeologen die komen daar en die zien het. En schreef later wel toe dat ze eigenlijk dachten... nou, we hebben hier niet heel veel fiducie in. Maar nou ja, toch zien ze dat het iets bijzonders is. En dan maakt die kano van Pessen die maakt een hele bijzondere reis. Want die, ja, wat moet je met zo'n 3 meter lang stuk hout? Hij wordt eerst gebracht naar het gemeentelijk abattoir. Een soort, zeg maar, de koelcel van een slachthuis in Groningen.
2: Nou, daar
3: wordt hij neergelegd. Ja. En vervolgens komt hij in de koelcel van een vishandelaar.
2: Oh.
3: Of VMA in Groningen terecht. Want daar is het altijd 20 graden. Wordt hij mooie, min 20 graden. Dan moet hij mooi op dezelfde temperatuur bevroren. Ja, en het schijnt dus ook dat die Pagano een tijd naar vis heeft geroken daardoor.
2: Dat kan me voorstellen, ja.
3: Ja. Nou, uiteindelijk wordt hij dus gedroogd. En dat gaat, dat vinden ze, als je de krantartikel uit die tijd leest, best wel spannend. Van, oh, komt het goed? Het is best wel een bijzondere operatie. Maar, nou, een paar kleine krimpscheurtjes. Uiteindelijk is hij maar 2 centimeter gekrompen. Dus hebben ze echt heel erg goed gedaan. Dus ja, eigenlijk zit wel, nee, door die graafmachines een paar beschadigingen aan. Maar eigenlijk is die kano dus echt wonderbaarlijk goed bewaard gebleven.
2: Ja, eigenlijk gewoon door puur toeval eigenlijk, toch?
3: Ja, eigenlijk wel, ja. Want op dat moment, mensen dachten helemaal niet van, oh, dit is iets bijzonders. Die dachten, dit is een bloembak of hier aten de varkens uit. Nou ja, maar gelukkig dus door die boeren Wanders, die zeiden, nee, moeten er wel wat mee. En ja, heb je hem wel eens gezien in het museum?
2: Ik heb hem wel eens gezien, inderdaad, in het museum.
3: Het is best wel een bijzondere... Hij is 3 meter lang en 43 centimeter breed. Het is echt van een stuk hout. Ze hebben ook gekeken van hoe kan hij nou zo uitgehold zijn, dat je erin kan zitten. Nou, eerst dachten ze, oh, dat is misschien met vuur gedaan. Maar dat hebben ze toch met prehistorische...

0: gereedschappen hebben ze dat gedaan. En ja, hij heeft in 1956, dus een jaar na de vondst, is hij in het Drents Museum terechtgekomen. En het Drents Museum zat toen op de plek waar nu het Drents Archief zit. Dus ik heb ook een grappige foto van gevonden. En ja, daar komt uiteindelijk een glazen koepel over. En er komt een tentoonstelling over jagers en verzamelaars. En ze gaan ook kijken van nou, wat hebben we nog meer uit die tijd. En ze halen uit Duitsland een peddel uit die tijd. En een harpoen, zo'n ja, waar je dieren mee kunt doden uit de buurt van Emmen. Mm-hmm. Maar ja, dus het is wel heel bijzonder dat ze zo kunnen zien van dat ze waarschijnlijk dus ook gewoon met peddels, omdat ze dus peddels uit die tijd hebben gevonden. Niet bij deze en niet samen met deze kano, maar wel een soort peddels. Dus dat is echt wel ja, zo interessant dat ze dat allemaal kunnen achterhalen.
1: Ja.
0: En, want ik zei dus net, het is het oudste bekendste voertuig. En het schijnt dus in Schotland ook in de 19e eeuw zo'n boot te zijn gevonden die ongeveer even oud is. Alleen die is dus verloren gegaan. Dus ja, daar kun je niet meer naar kijken. Die kun je niet meer vergelijken hoe oud ze zijn geweest.
1: Ja, te gek zeg. Maar heeft daar dan, zeg maar, waar die gevonden is, heeft daar ooit dan een rivier gelegen of zo? Of was daar een nederzetting?
0: Ja, dat is vast. Maar hij is in ieder geval ooit in dat moeras terechtgekomen.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Het Drent zag natuurlijk heel, heel anders uit toen. En nou ja, die Wanders, die boer, die heeft uiteindelijk wel een hoge onderscheiding gekregen van de provincie Drenthe. En ja, dat dankzij hem natuurlijk die kano bewaard is gebleven. En het is heel leuk, bij die onderscheiding zegt hij van ja, dat hij hoopt dat het museum nog heel lang plezier heeft van die kano. Nou ja, hij is nu, heeft hij een super prominente plek in het museum. In een nieuwe collectie, presentatie, Labyrinthia. Dus ja, hij heeft echt, nou ja, hij heeft gelijk gekregen wat dat betreft. Want 1955 is 70 jaar geleden. Ja, dus al 70 jaar kunnen wij in Drenthe van deze hele, dat hele bijzondere oudste vaartuig ter wereld genieten.
1: Maar dat ding is natuurlijk super gevoelig. Hij wordt natuurlijk in een dichte koepel wordt hij dan bewaard, zeg maar. Is zo'n ding ook goed te bewaren dan op die manier, zeg maar, voor een museum?
0: Ja, ik denk het wel, want je ziet ook nu als je hem ziet, hij zit echt in een soort ja, glazen, er zit een glazen kast omheen.
1: Ja.
0: Glazen,
1: ja, het zal wel luchtdicht zijn ook, inderdaad.
0: Ja, ja, en inderdaad met altijd dezelfde temperatuur. En daar zijn experts voor die dat precies weten. Maar ja, het feit dat hij dus al 70 jaar sinds hij uit het veen is gekomen nog steeds zo goed eruit ziet, ja, dat is toch heel tof. Dat
1: ja, echt te gek.
0: Hier in Assen naar het museum kunnen gaan en dan een boot van 10.000 jaar oud kunnen zien.
1: Ja, te gek.
0: Echt heel bijzonder.
1: En vooral inderdaad dat het gewoon nergens in de wereld gewoon te zien is, zo'n oud voertuig.
0: Nee, alleen in Drenthe.
1: Zo is dat. En als je dat maar weet. Hey, Hilde, dankjewel voor dit prachtig mooie verhaal. En heel graag tot de volgende. Maak er weer een mooie
0: tot
1: week van.
0: Tot de volgende keer. Jij ook.
1: Dag Hilde. Doei. Doei.

0: De Rolling Stones op Radio Drenthe. En She's a Rainbow. Het is bijna 12 uur, dus dat betekent zometeen tijd voor Anouk met Anouk in de middag. En ik spreek je heel graag morgen weer bij een nieuwe Koffie en Keuvelen hier op Radio Drenthe. Hoi!
1: De Mobifit sta op stoel in ruildagen. Ontvang in juni €500 korting op uw nieuwe Magic for You sta op stoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, wie weten hoe het zit.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
3: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
6: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet.
7: Radio A en Hunze.
8: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
7: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.
1: Dit is Radio A. en Hunze.
3: Radio A. en Hunze.
1: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
6: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
7: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: Radio Drenthe.
9: Anouk in de middag.
8: Met Anouk Middel.

0: kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
0: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
3: Voordeelhaartjes.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubinga in Meppel.
5: Exact 12:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Sebastiaan Meijwaard.
6: Goedemiddag. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen. Rond 20 grote natuurgebieden komen zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Dat staat in het plan van het kabinet dat zo goed als af is... melden bronnen aan de NOS. Boerenorganisatie LTO Noord denkt dat de plannen nog niet zo definitief zijn als wordt geschetst. Volgens LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins zouden de plannen grote gevolgen hebben voor boeren rondom die natuurgebieden.
7: Ik woon zelf in Dwingelo, vlakbij het Dwingelenveld. En als ik hier om me heen kijk en je zou hier een zone van 1 kilometer om gebieden heen gaan trekken... waarbij landbouw niet of nauwelijks mogelijk zou zijn... Ja, dat zou een ramp betekenen. Want dat zou betekenen dat echt een heel deel van de landbouw geen perspectief heeft hier. Nou, dat kan nooit de bedoeling zijn van de plannen als het gaat over het oplossen van de stikstofproblematiek.
6: Naast het Dwingelder Veld horen ook de Drentse A en het Drents Friese Wold bij de 20 grote natuurgebieden. Hoeveel de uitstoot moet worden verminderd verschilt per natuurgebied. De PVV in de gemeenteraad van Assen gaat met 1 zetel verder. De partij had 2 zetels, maar Teerza van Brakel stapt eruit na weken van intern gedoe.

0: Van Brakel ligt overhoop met fractievoorzitter Teun Kijf. Volgens Van Brakel schort het de partij aan omgangsvormen, werd er geschreeuwd en gescholden en kreeg ze geen duidelijkheid over haar vergoeding. Kijf zegt opgelucht te zijn door het vertrek van Van Brakel, al baalt hij wel dat ze haar zetel meeneemt. Werknemers van zuivelcoöperatie Friesland Campina in Bijlen hebben vanaf gisteravond 10 uur het werk neergelegd. Ze eisen een hoger loon, maar de zuivelindustrie wil daar niet in mee. De stakingsronde duurt 48 uur en eindigt morgenavond om 10 uur. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
1: Sebastiaan, dankjewel. Weerman Hans Nienhuis. Hans, goedemiddag.
2: Mooi en ook goedemiddag.
1: Hoe dichtbij zijn we bij die vreselijk warme dag die eraan zit te komen?
2: Oh, nog zo'n 24 uur.
1: Nee, hoor. Oh, echt?
2: Wat dat betreft valt het vandaag nog wel mee. Want we hebben vandaag wel de voorste begrenzing van die warme lucht die eigenlijk nu over ons heen gaat trekken. In het zuidwesten van Drenthe valt al een spatje. En de komende paar uur is vooral het noorden van Drenthe even aan de beurt. Er zal wat lichte regen gaan vallen, meer ook niet. Het uiterste zuidoosten zou ook nog een spat kunnen krijgen. Maar daartussendoor zit een gat en dat lijkt eigenlijk bijna over ons heen te trekken. Maar zoals gezegd, dat is de voorste begrenzing van die warme lucht. Vanmiddag achter dat front, dan zien we een temperatuur van 22, misschien net 23 graden. Komt de zon er ook weer eventjes bij. En de wind die maakt een klein knikje. Die is nu zuidelijk en die wordt straks zuidwestelijk. En dat is het voor vandaag eigenlijk wel. Dus die groei die zul je vandaag nog niet zien. Het wordt wel vrij mild vannacht. Dan is het 15 of 16 graden. Kouder wordt het niet meer. En morgen, dat wordt de eerste warme dag van de serie. We zien dan 27 graden op de thermometer staan. In het zuiden van Drenthe halen we 28 graden in de middag. En het is een mix van zon en bewolking. De zon zal soms een beetje flats naar voren komen. En omdat de luchtvochtigheid ook redelijk hoog is morgen, voelt het allemaal wat klam en broeierig aan. De zwak tot matige zuidwestenwind brengt geen verlichting. En in eerste instantie leek morgen nog een droge dag te worden, maar daar moet ik op terugkomen. Want de modellen worden steeds scheutiger met onweersbuien aan het einde van de dag. Het zou dus zomaar kunnen dat we in de avond te maken krijgen met warmteonweer. Een paar losse buien, of misschien dat ze een beetje gaan oplijnen, dat moet nog echt gaan blijken. De ene plek zal het droog houden, de andere krijgt een plens water. Een beetje typisch dat idee. Mm-hmm. Nou, dan komt vrijdag eraan en dat is de dag die al heel lang wordt geprojecteerd als een hele hete dag. En dat zit nog steeds zo in de modellen. 31 tot 32 graden lijkt in Drenthe haalbaar te zijn, dus dat wordt echt een zweten en puffen die dag, want we zijn er niet gewend nu, na 2 weken koel weer. Douwpunt ligt rond 20 graden, ook een beetje broeierig. Dus. En in de eerste helft van vrijdag dan zien we relatief zonnig weer, een paar vegen hoge bewolking. En verder is het ja echt hoog zomers. Maar met zoveel vocht nog in de grond voorhanden en deze luchtsoort die ook vanzelf niet helemaal stabiel is. Ja, opnieuw weer regen- en onweersbuien op vrijdagavond. Dat zijn typisch weer warmte-onweersbuien. Ze zullen de warmte niet gaan verdrijven. Maar zo hier en daar kan het even flink plensen met onweer dus. Misschien kleine hagelstenen erbij. Echt noodweer lijkt niet in de verwachting te zitten, maar dus wel onweersbuien. Mm-hmm. En ook in het weekend, wanneer de temperatuur een stapje terugzet. We zien op zaterdag een graad of 27 tot 28. En op zondag 6, 27 graden. Mix van zon en bewolking, maar vooral op zaterdag ook opnieuw weerkans op een enkele regen- of onweersbui. Dus die kou die we hebben gehad de afgelopen 2 weken, die gaan we echt wel even kwijtraken. Maar we krijgen er geen stabiel weer voor terug. Er blijft wat buiig weer, waarbij je dus de lucht in de gaten moet houden.
1: Ja, maar wel 25 plus dus.
2: Ruim.
1: Ja, ik hoor het. Hans, dankjewel, een fijne dag.
2: Hetzelfde.
1: Ja, een Engels, Frans en Duits restaurant op 1 locatie. Maar ook maar voor 1 dag. Dat is er vandaag in Drenthe. En Ellie gaat erheen.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB, en gaan.
5: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor

0: zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Anouk in de middag.

0: weer de tijd van het witte goud.
1: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
0: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
1: Oh, lekker.
0: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
1: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Een lekker positief liedje van Kieke Zand. Ze deden met dit liedje mee aan het Songfestival Drenthe Pop in het Plat. Ze wonnen niet, maar kregen wel heel veel dikke punten. Kom minder.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Ellie, waar ben je beland? Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Ja, ik ben eigenlijk gewoon in Assen. Op een school in Assen, de Atlas. Goedemiddag, Johanna.
4: Goedemiddag.
3: Jij bent hier leerkracht van deze klas, onder andere. Jullie hadden een speciale week deze week. Nou is de afsluiting een heerlijke high tea. Daar kregen we het straks nog even over. Maar wat hadden jullie voor projectweek?
4: Ja, we hebben hier een mini-projectweek georganiseerd op deze school. Met z'n allen eigenlijk. Waarbij we echt het burgerschap aan bod hebben laten komen op de maandag. Maandag hebben we lesgegeven over burgerschap. En aan de hand van een aantal stellingen moesten de leerlingen dan aangeven of ze daarmee eens of oneens waren. En ook hun mening moesten beargumenteren natuurlijk. Vervolgens hebben ze een reisbrochure gemaakt over een zelf te kiezen land in het Engels. En ze hebben een gerecht gekozen van dat land. Als klas hebben ze gezamenlijk gekozen voor het maken van één gerecht. Het zijn de Belgische wafels geworden.
3: En die zien er toch lekker uit?
4: Ja, ze zien er heerlijk uit. Dus ze hebben het een beetje aangepast met wat fruit erbij.

0: En wat room, zodat het ook een beetje voldoet aan de schijf van 5. Dat was ook de bedoeling, was ook een opdracht daarbij. En gisteren hebben we een groot taaldorp gehad hier op school, waarbij ze dus in het Engels, Frans en Duits zich moesten redden eigenlijk in de situaties als bij de politie, bij een bakkerij, een Franse bakkerij, bij de pharmacy moesten ze zich in het Engels weten te redden. En dat hebben ze ook allemaal grandioos gedaan, dus we zijn hartstikke trots op ze.
1: Ik denk dat ik die cursus ook wel kan gebruiken.
0: Oh, nou, welkom. Volgende ja.
1: Dat ben dus echt de ding waar je heel snel tegen aanloopt als je eens een keer in het binnenland bent.
0: Ja, zeker weten. Ja. We hadden ook nog een camping en een fruit- en groentekraampje. Maar echt wel de situaties eruit gehaald waar je tegenaan loopt in het buitenland. De HAVO2-leerlingen die hebben nog in het restaurant gezeten. En HAVO3 heeft op het einde in het Frans zelfs nog bestellingen in het restaurant gedaan. Dus dat is dat zijn echt de situaties die je tegenkomt als je bijvoorbeeld straks op vakantie bent.
1: Ja, ja. Dat is een hartstikke leuke manier ook. Want jullie doen het dus echt in de praktijk.
0: Ja, het is echt in de praktijk gebracht. En wat wij gisteren ook tegen elkaar zeiden en wat we heel erg voelen is dat eigenlijk dit is een HAVO1 groep. En we merken dus dat we eigenlijk nu alles wat we het hele jaar samen hebben gedaan, geleerd, meegemaakt, dat komt nu eigenlijk een beetje samen tot één geheel. En dus ontdek je ook echt van nou, wat heb ik nou eigenlijk geleerd? Wat kan ik nou eigenlijk al met datgene wat ik geleerd heb? En als dat is iets wat je echt wat echt op een hele creatieve manier tot uiting komt.
1: Ja.
0: Dat is mooi om te zien.
1: Ja, dat snap ik. En ook een creatieve manier. Ja, het staat hier van alles lekkers. Die wafels hebben jullie zelf gemaakt. Maar wat staat er nog meer dan?
0: Onze Len heeft een heerlijke chocoladecake gemaakt. Er zijn mini-cupcakes of muffintjes gemaakt. Emilia, dat weet ik, die heeft kaneelbroodjes gemaakt. En zo heeft iedereen, onze Roy heeft ook een aantal hapjes, echte Hollandse hapjes. Kaas en worst staan er ook op tafel. Dus er is van alles en voor ieder wat wils.
1: Ik ga eens even kijken of het een beetje smaakt. Hier zit één aan de kaneelbrood. Goedemiddag.
2: Ja.
1: Oh, met je mond vol. Is het lekker?
2: Ja.
1: Ja, goed zo. Hey, en jij dan? Wat heb jij al geprobeerd?
3: Van alles.
1: Van alles? Ja. Kaneelbroodjes ook al?
3: Nee, nog niet.
1: Die moeten nog?
3: Ja.
1: Oké. Okay. Ja, ik vind er allemaal wel heel erg lekker uitzien. Is dat nou iets wat jaarlijks terugkomt bij jullie?
0: Ja, dit was echt voor ons een eerste keer. Het is echt de eerste keer dat we dit zo hebben georganiseerd. En het is wel zo positief en goed ontvangen dat het wel onze bedoeling is om er echt wat mee te gaan doen. En misschien volgend jaar zelfs nog wat uit te breiden of wat dingen aan toe te voegen. En ik denk zeker dat het terug gaat komen, ja.
1: Hartstikke goed. En nog een paar weken tot de vakantie. Dus ik ben helemaal voorbereid.
0: Ja, absoluut. Ja, ze kunnen zich nu redden in het buitenland. Absoluut.
1: Helemaal goed. Dankjewel, Johanna. Ja, alvast een hele fijne vakantie allemaal. En geniet nog lekker van de high tea.
0: Dankjewel.
4: Oh, wat gedwee. Ellie, dankjewel. Tot later.
5: Pop Chuck. Met Ellie Smit.

0: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Ze zijn er weer.
6: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren.
9: Radio A en Hunze.
10: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
9: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten.

0: westen kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Radio Drenthe.
8: Anouk in de middag.
7: Met Anouk Middel.

0: UB40 op Radio Drenthe en Red Red Wine.
1: De hulplijn.
2: Ja, we waren al een beetje ondertussen aan het keuvelen, hè, Leonie? Goedemiddag.
3: Goedemiddag, mooi.
2: Sorry, ja, we hadden het even over de kinderen en zo, hè? Priorities, op zijn goed Drents gezegd. Hé, ik jou aan de lijn heb, Leonie van der Werf, van onze Hemeltiet, is dat jij mensen zoekt.
3: Ja, dat klopt. En ik niet persoonlijk, maar Harm en ik wel voor ons programma.
2: Ja, er gaat een nieuw seizoen aankomen. Dat begint dan in september, denk ik, of niet?

0: Ja, wij hebben aanstaande zaterdag hebben we de laatste vereniging van het Zeumde seizoen. Want we hebben alweer Zeum seizoen Hamilton dan met verenigingen over de vloer. En komende zaterdag hebben we de laatste vereniging van dit seizoen. En dan gaan we de balans opmaken. Dan gaan we kijken wie de uiteindelijke winnaar is worden van de Hemel Street. En wie er dan met de Hemel Street bokaal van deur giet. En ver het nieuwe seizoen zoek ik weer naar je vereniging inderdaad.
1: Ja, die ook weer de strijd met elkaar aan gaan binden.
0: Ja, dat is wel de bedoeling. Maar wij zijn er altijd wel bij. Het gaat om het spel, niet om de knikkers. Want eigenlijk is het natuurlijk het mooiste dat je als vereniging jezelf het mooiste kunt promoten. En dat iedereen in Drenthe dan weet wat je vereniging doet, waar jullie goed in bent. En nou ja, iedereen er komt hartstikke mooi in een positief daglicht.
1: Ja, en echt, er komt van alles bij jullie over de vloer. Hè? Wat heb je allemaal niet gehad?
0: Nou, heel vaak toneelvereniging, zangvereniging, maar ook de Wensstichting Drenthe is bij ons langs West. En die heeft ook hele mooie verhalen verteld over welke wensen ze in vervulling hebben laten gaan. Nou, echt heel divers. Ja,
1: en soms zijn er kleine clubjes en soms heb je een hele studio vol, hè?
0: Ja, dat maakt niet zoveel uit. Er is plek voor 4, maar er is ook plek voor 20. En we maken er gewoon plek voor. En het is gewoon, ja, weet je, je hoeft ook niet een vereniging of een stichting te wezen. Want we hadden ook al een keer de Blije Doos. En dat waren vrouwen en mannen die elkaar aan leren kennen. Omdat die vrouwen dan op hetzelfde moment zwanger waren en zo'n Blije Doos kregen.
1: Ja.
0: En er zat een bon in voor ze met Udeten konden. En toen ben ze met dat hele groepje Udeten West. En 30 jaar later doen ze dat nog steeds. En kwamen ze langs een hemeltiet.
1: Ach, wat leuk.
0: Ja.
1: Hey, en nog even, hè, als je je opgeeft als vereniging of als groep zijnde dan. Nog even over die bokaal die te winnen is. Wat moet je allemaal doen dan hier in de studio?
0: Nou, wij vragen altijd de mensen om de club al hier in 1A4 toe te lichten. Er is een culturele bijdrage, er is een clublied. Harm maakt altijd een quiz van 10 vragen. We gaan altijd schulden. Er wordt nog één in het zonnetje gezet. Je mag nog even zeggen wat je nog even van het hart moet. Maar dat is allemaal geen hogere wiskunde, want het is gewoon ja, wat bij de vereniging past.
1: Ja,
0: een top 3 mag je invullen.
1: Vooral ontzettend gezellig gewoon met elkaar. Om dat op die
0: dat
1: manier te
0: het.
1: Doen, hè?
0: Dat is het.
1: Oké, okay, dus we hebben weer een schone lei te pakken vanaf september. Hoeveel verenigingen zoek je?
0: Nou, vanaf september tot aan de kerst. Want dan hebben we meestal de laatste uitzending zonder vereniging. Dus 1 week ervoor. Nou, ik denk dat het wel een stuk of 15 verenigingen ongeveer ben.
1: Ja. Oké, okay, en heb jij ook nog een beetje inspraak op wanneer je zou willen? Want ik kan me voorstellen, als je met een vereniging bent, dat je denkt van, oh, dan moet ik mijn clubje wel bij elkaar krijgen. Is dat in overleg mogelijk?
0: Absoluut. Okay. Het enige wat mensen doen om te doen is naar de website gaan van rtvdrenthe.nl en dan /Hemeltiet. Of om het nog makkelijker te maken, www.hemeltiet.nl. Dan komt er een aanmeldformuliertje. Mensen kunnen dat even invullen. David neemt contact met ze op. En dan wordt in overeenstemming bepaald wanneer het bezoek plaatsvindt, zeg maar. Dus stel dat je een voetbalvereniging bent en je hebt een winterstop of een herfststop, en dan is het moment dat je langs kunt komen, dan is dat altijd mogelijk.
1: Ja, hartstikke leuk. De koffie staat klaar. Lekker helemaal met elkaar hier. Nee, heel veel plezier. www.hemeltiet.nl, daar vind je meer informatie. Leonie, dank je wel en veel plezier. Doei.
0: Ja, jij ook bedankt. Doei.

0: blijft een bijzonder liedje, toch? Helemaal als je denkt dat je weet dat het over dat kleine babytje gaat. Is een She Loves Me.
1: De slingerplaat.
0: Stephen Wonder was dat. Sebas, ben je er klaar voor?
2: Ja, altijd.
0: Ja, telefoon aan je zijde. Klaar voor alle telefoontjes om ze aan te nemen en te noteren.
2: Callcenter is er klaar voor.
0: Hartstikke goed. En de app hebben we ook open op scherm voor onze neus. Dus kom maar door met die liedjes. Rond dit tijdstip lanceren we altijd een thema.

0: En dan zoeken we daar passende muziek bij. Vandaag was het een beetje een lastige keuze uiteindelijk. Want we hingen op veel verschillende benen.
1: Nou ja, ik heb heel veel gepitcht onderwerpen. Maar jij hebt ze allemaal van tafel geveegd. Voor mij was het niet lastig.
0: Ja, dat komt ook een beetje. En dat mag ik niet doen. Maar we doen het natuurlijk al een tijdje. Ja, en elke keer zeggen we, heb ik al gedaan, heb ik al gedaan. Maar dat is niet leuk, dat weet ik. Dan moet ik maar open-minded in staan. Maar ik vind het wel een uitdaging of zo. Om het toch nog, ondanks al die jaren dat we het al doen, telkens weer nieuwe onderwerpen te bedenken. Ja, ik denk dat we dit onderwerp wat we nu doen wel zeker zijdelings hebben gedaan. Maar echt specifiek zoals we het nu neerzetten, ja, ik denk het niet. Maar er zijn mensen die het allemaal bijhouden in een schriftje. Dus misschien
1: dan
0: staat
1: maak je jezelf
0: er
1: heel kwetsbaar,
0: in.
1: Hè?
0: Ja, nou ja, kom maar op. We hebben namelijk de prijs die we deze week weggeven aangegrepen als thema voor de slingerplaat. Wij geven deze week heerlijke aspergepakketten weg. En toen dachten we, asperges, dat zijn echte seizoenproducten. Laten we op zoek gaan naar liedje over een seizoen. En nou weet ik dat we al vaker de seizoenen hebben aangegrepen. Maar als we nou specifiek het over de lente hebben. Asperges horen bij de lente. En we hebben nog een paar dagen de lente, zeg maar. En dat we daar dan ook niet van afwijken. Van bloemetjes en bijtjes en wat dan ook. Maar echt het woord lente alleen pakken.
1: Ja. Jij zegt, die hebben we nog niet gehad.
0: Ja, weet ik. Dat
1: nou, daar gaan
0: ik.
1: We er gewoon voor.
0: Ja, geen idee.
1: Dan gaan we voor de lente.
0: Er luistert nu vast iemand die dat beter weet dan ik. Ja, inderdaad. Welke taal maakt het allemaal niet uit als het echt het woord lente maar voorkomt in het liedje.
1: Ja.
0: Nou,
1: het is nog maar 4 dagen lente.
0: Ja.
1: We hebben de zomer.
0: 26 liedjes nodig. Want we willen er graag een letter van het alfabet aankoppelen. En dan even voor tweeën dat grote rad met het alfabet erbij pakken. En dan gaan we draaien. En dan komt er altijd een lenteliedje uit. Maar niet een lenteachtig liedje dus. Maar echt waar het woord lente in bezongen wordt. 0592-3311-88. Je kan nu bellen, je kan appen. Het maakt allemaal niet uit. Wij noteren ze. En er wordt al geappt, zie ik. En ook gebeld. Goedemiddag.
2: Roelie.
0: Hallo Roelie, hoe gaat-ie?
2: Ja, goed.
0: Jij bent wel een vaste deelnemer voor de slingerplaat, hè?
2: Nou ja, ik lust er nou eens even meer. En nu zeg Henk net tegen mij, het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten.
0: Ja, dat is een hele goeie. Hé, en Roelie, omdat je al zo lang en vaak luistert, hebben we dit nou eens eerder gedaan of niet?
2: Ja, dat weet ik niet.
0: Nee?
2: Geen idee. Ik grijp dat niet op, Anouka.
0: Nou, er zijn echt mensen die dat bijhouden.
2: Ja, nee, maar dat vind ik heel goed. Dat is prima, maar ik ben elke keer wel weer benieuwd van wat hebben ze nou weer
0: bedacht. Ja. Hey, je bent de eerste, dus je mag ook een letter kiezen. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistent. Welke wil je?
2: Henk heeft hem gegeven. Doe de letter H maar.
0: De H van Henk. Noteren
2: ja,
0: we, Roelie. Dank je. Doei, doei.
2: Doei, doei.
0: Hallo, met Anouk.
3: Ben je Kuper.
0: Dag, Jan Kuper.
3: Ik wou je ook even een nummer doorgeven.
0: Ja, zeg maar.
3: Ik doe alle seizoenen. Spring, summer, winter en fall.
0: Oh, ja.
3: Van Happiness Chart.
0: Dan hebben we ze allemaal te pakken, Jan.
3: Ja, we doen het in één keer allemaal.
0: Hey, dankjewel, hè.
3: Yep.
0: Doei. Hi, met Anouk.
4: Hi, Anouk. Met Nico.
0: Dag, Nico.
4: Spring is in the air.
0: Spring is in the air. Of love is in the air. Nico, wij noteren hem. Dankjewel. Okay. Doei, doei.
4: Hoi, hoi.
0: Nou, zo dus. 0592-3311-88. Echt alleen maar het woord lente. En dan mag je zelf weten in welke taal moet voorkomen in het liedje. Je hebt ongeveer een half uur de tijd om je suggestie door te geven.

0: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Dat kun je toch altijd lekker koken, oma?

0: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
1: Heb je een nieuwe vriend, oma?
0: Oh, nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
2: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
4: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
5: Bijna 2:30, het nieuws uit Drenthe. Sebastian Meijwaard.
6: Goedemiddag. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen. Rond 20 grote natuurgebieden komen zones van 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Dat staat in het plan van het kabinet dat zo goed als af is, melden bronnen aan de NOS. Boerenorganisatie LTO Noord denkt dat de plannen nog niet zo definitief zijn als wordt geschetst. Volgens LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins zouden de plannen grote gevolgen hebben voor boeren rondom die natuurgebieden.
7: Ik woon zelf in Dwingelen, vlakbij het Dwingelenveld. En als ik hier om me heen kijk en je zou hier een zone van een kilometer om gebieden heen gaan trekken, waarbij landbouw niet of nauwelijks mogelijk zou zijn, ja, dat zou een ramp betekenen. Want dat zou betekenen dat echt een heel deel van de landbouw geen perspectief heeft hier. Nou, dat kan nooit de bedoeling zijn van de plannen als het gaat over het oplossen van de stikstofproblematiek.
6: Naast het Dwingelderveld horen ook de Drentse Aa en het Drents-Friese Wold bij de 20 grote natuurgebieden. Hoeveel de uitstoot moet worden verminderd, verschilt per natuurgebied. Koperdieven hebben vannacht 10 koperen regenpijpen gestolen uit de Stefanuskerk in Bijlen. Slechts 2 van de 12 regenpijpen zijn niet meegenomen. De diefstal heeft vermoedelijk zondag of maandagnacht plaatsgevonden, vermoed ten koste van de kerk. In het weekend waren er namelijk concerten in de kerk en toen is het niemand opgevallen dat de regenpijpen weg waren. De PVV in de gemeenteraad van Assen gaat met 1 zetel verder. De partij had 2 zetels, maar Teerza van Brakel stapt eruit na weken van intern gedoe. Van Brakel ligt overhoop met fractievoorzitter Teun Kijf. Volgens Van Brakel schort het de partij aan de omgangsvormen, werd er geschreeuwd en gescholden en kreeg ze geen duidelijkheid over de fractievergoeding. Kijf zegt opgelucht te zijn door het vertrek van Van Brakel, al baalt hij wel dat ze haar zetel meeneemt. Werknemers van de zuivelcoöperatie Friesland Campina in Bijlen hebben vanaf 10:00 gisteravond het werk neergelegd. Ze eisen een hoger loon, maar de zuivelindustrie wil daar niet in mee. De stakingsronde duurt 48 uur en eindigt morgenavond om 10:00. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Sebastian, dank je.
8: Hans Nienhuis met het weer.
9: De voorste begrenzing van de warme lucht die ons de komende dagen te wachten staat passeert deze middag met een spat regen en bewolkt weer en het meest in het noorden van Drenthe. De vlak achteraan in de namiddag en avond wordt het nog ruim 22 graden en komt de zon er weer bij.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
12: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
14: Ik heb mensen pijn.
15: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
16: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas over?

0: overvol is. Of als je uren moet lopen om er te komen. Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Anouk in de middag.

0: De slingerplaat.
1: En ik had al een beetje gehoopt dat hij zou bellen. Bert Jans uit Staphorst, een hele goede middag.
2: Hele goede middag, Anouk.
1: Ik zat op je telefoontje te wachten gewoon.
2: Ja, ik ben nou iemand later, want ik moest iemand opzoeken.
1: Ja, dat dacht ik al. Jij doet echt al jaren mee met de slingerplaat, hè? Voorheen de themaplaat.
2: Ja, inderdaad, we doen iedere dag mee.
1: Ja. En,
2: Ik heb laatst eens opgezocht dat ik in 1 jaar had ik maar 3 keer gemist.
1: Oh, en weet je ook nog waarom?

0: Ah, dat hoef je ook allemaal niet te zeggen.
1: Ja, nou, een keer ziekenhuis en zo.
0: Maar in 1 jaar 3 keer gemist. En jij schrijft alles op, hè, waar we het over hebben.
1: Nou, ik schrijf het thema op. Ja. En de datum en het nummer wat ik inzend en haal die nummer instuurt. Maar ik schrijf niet op welke plaat er gedraaid wordt.
0: Nee, niet de eindplaat. Nee. Ja, dat heeft ook iemand gedaan. Die heeft er zelfs een Spotify-lijst van gemaakt. Die heeft alle eindnummers verzameld, inderdaad.
1: Ja, die denkt, nou, dan doe ik dat niet.
0: Nee, dat doet iemand anders dan al. Dat was ook een Bert, geloof ik. Hé, hey, maar Bert, hoe groot is jouw boekje dan? Hoe lang...
1: Oh, ik heb het in de computer. Nou, gewoon iedere dag onder elkaar. En dan zijn we een pagina of 5 of zo.
0: Maar hoeveel thema's hebben we al te pakken gehad?
1: Nou, jullie hebben ongeveer 250 uitzendingen per jaar.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is nou... En ik doe het sinds 2024.
0: Ja.
1: Dus ja, dat zijn er een 600 of nu zo'n beetje.
0: Oh, dus het kan is helemaal niet zo erg, denk ik dan toch, Bert, dat ik me afvraag, oh, heb ik dat nou al een keer gedaan of niet?
1: Nee, dat is helemaal niet zo erg.
0: Nee, maar jij bent dat boekje doorgegaan?
1: Ja, ik ben hier gewoon door de computer heen geraasd en toen ben ik tegengekomen dat jullie 1 keer herfst gehad hebben.
0: Ja.
1: En 2 keer zomer.
0: Ja.
1: En 3 keer de winter. Ja. Maar nog nooit lente.
0: Ja! Het is gelukt! Oh, wat goed. Ja, en seizoenen en zo, dat hebben we ook wel eens gedaan, hè?
1: Ook wel, die heb ik niet mee gerekend.
0: Nee, nee, maar specifiek lente dus niet?
1: Nee.
0: Ah, wat ben ik blij met jouw telefoontje, Bert.
1: Ja, nu heb ik mijn nummer nog niet doorgegeven.
0: Oh, ja, we noteren hem. Welke wordt het?
1: Ik had voor mezelf gedacht, het is Lente in Drenthe, van de Trianthuis.
0: Ja, leuk.
1: Jullie oud nummer.
0: Ja.
1: En Ali gaat Donna Summer het springen ver.
0: Oh, nou, top. Weer 2 nummers erbij. Bert, dankjewel. En ik weet nu dat ik hem gehad heb, dus de komende 2 jaar komt hij niet meer voorbij.
1: Oké.
0: Dankjewel, hè. Ja, okay.

0: docent Nederlands ook in het dagelijks leven. Lara Bode.
1: De slingerplaat.
0: Lente staat centraal. En hoe komen we er nou bij om vandaag liedjes over de lente... of waarin de lente wordt bezongen, te zoeken, Sebastiaan?
2: De asperges, ja, de witte.
0: Precies, tuurlijk. Die geven we deze week weg hier op Radio Drenthe. Luxe dozen gevuld met asperges en soepje en nou, allemaal lekkere dingen. De aspergepakketten dachten we, nou, dat is een seizoensproduct. Laten we op zoek gaan naar liedjes specifiek van het seizoen van nu, de lente. Nog een paar dagen is het lente.
2: Nog maar 4.
0: Ja.
2: Maar dan komt de zomer.
0: Nou, en die begint ook echt goed. Man, wat een hitte. Ja. Roelie belde als eerste. En als je als eerste belt, dan mag je ook altijd meteen de letter kiezen die je wil op het rad.
3: Dus altijd letten in de ogen van de tandartsassistent.
0: Ze koos hiervoor en ze wilde graag de H van haar Hink daaraan hangen. Nou, dat doen we. Dus Peter de Koning bezet de H.
2: Henny, die kwam met deze.
0: Deze van Herman Emmink, Tulpen uit Amsterdam.
4: Als de lente komt, dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam.
0: Zo leuk dat er dan inderdaad liedjes zijn waar je in eerste instantie niet aan denkt. Maar als er dan gezongen wordt, denk je, oh ja, dat is ook zo. Ik heb nog meer, ik zal het zo wel laten horen. Henk komt met deze, Spring is in the Air. En Joke had ook zo'n liedje dat ik net bedoelde. Die kwam namelijk met Claudia de Breij. Toen dacht ik, huh? Ja hoor.
5: Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou?
0: Nou, daar zat hij.
5: Als de liefde komt.
0: Nog eentje doen?
5: En ik weet het zeker.
2: Zeker. We hadden natuurlijk Bert die belde. En die kwam met eentje van de Triantas.
3: Het is lente, het is lente, het is lente in Drenthe. Natuur zingt weer
0: zijn lente. Ik zag hem meerdere keren voorbij komen, ook in de app. Hè. Dus die komt er sowieso op.
3: Gaat mij nou de lente...
0: En van de lente in Twente gaan we naar de... Nee, van de lente in Drenthe gaan we naar de lente in Twente. Want die kwam ook binnen. Jenny gaf deze door.
6: Ik

0: André kwam met deze. Demis Roussos en Dineke had ook een mooie. Die kwam met die prachtige van Daniel Loos als De Liefde Maar Blijft Winnen. Luister maar.
1: Zolang de lente maar blijft komen. En dan de zomer. En dan de herfst.
0: Oh, die zitten we er ook op, hoor, Sebas.
2: Die is mooi, ja.
0: Nog één om het af te leren.
2: Op de valreep hadden we Adriaan die belde. En die dacht, ik stuur een Italiaans liedje in.

we hebben nog Fransen binnengekregen en een Duitse. Dus dat wordt een internationaal rad weer gewoon. We sluiten de lijnen. We hebben meer dan genoeg. We gaan het rad er zo meteen bij pakken. Maar eerst even de liedjes uitkiezen waar we een letter aan gaan hangen. De H is bezet, maar daar komen we wel uit. Dank voor het insturen van al die suggesties. We gaan eerst naar Simon & Garfunkel luisteren.

0: Simon & Garfunkel. Homeward Bound.
1: De Slingerplaat.
0: Lente stond centraal vandaag. Een zoektocht naar liedjes waarin echt het woord lente voorkomt. En dat mocht dan in alle talen zijn. Nou, we zijn heel erg verrast weer. Binnengekomen suggesties waren prachtig. Maar dit was veruit het meest aangedragen liedje.
2: Het is altijd lente in de ogen van de tandarts.
0: En dat was ook meteen de eerste die doorgegeven werd, hè?
3: Ja, en die hebben we op de letter H neergezet, geloof ik.
0: Ja, want Roelie belde en Roelie mocht kiezen. En Roelie zei, doe maar de H van Henk, haar man. Nou, dus dat is rond. En toen zijn we nog 25 andere liedjes gaan toevoegen aan het alfabet. En daar zijn we uitgekomen. Het zijn weer juweeltjes geworden.
3: Ja, zeker. En we hebben natuurlijk even gesproken met Bert.
0: Ja, want Bert heeft bevestigd dat we dit thema nog nooit hadden gedaan. Dat is wel ook mooi. Jij hebt het rad achter je staan. Zou je willen draaien, Sebastiaan? Gaan kijken waar die uitkomt, bij welke letter. En ik heb hier het lijstje ook voor mijn neus, dus dat kan ik meteen even bijpakken. Hij komt... De H is die voorbij, zie ik.
3: Het is de U geworden van utopie.
0: De U van utopie. En bij de U... Oh, daar zie ik zo'n verrassingsliedje staan. Zo'n liedje waarvan je in eerste instantie niet...

0: denkt, zit daar het woord lente in? Jazeker, komt die daarin voor. Joke, ga hem door, komt die aan.
1: De slingerplaat.
0: Als Joke luistert, weet ze al wat ik bedoel. Dit is Claudia de Breij. En mag ik dan...

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen. Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Zie meneer relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Dit is A en Hunze Backstage. A en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden. Goedemiddag.

Jawel, luisteraars, het is weer woensdagmiddag en dat betekent tijd voor A en Hunze Backstage. Zet je radio vanmiddag tussen 2 en 6 maar alvast aan, want we hebben weer een bomvolle, gezellige en muzikale uitzending voor je klaarstaan bij Radio A en Hunze. Rima Velkamp geniet deze week van een welverdiende vakantie, dus je moet het vanmiddag met ondergetekende en Koos Camping gaan doen. Dit kun je deze week allemaal verwachten. Zometeen tussen 2:30 en 3:00 het item Beestjes. En Lucienne van der Boer en Gerdien Timmer presenteren het item waarbij alle ins en outs over dieren ter sprake komt. Ja toch? Tussen 4 en 5 is het gezellig keuvelen en jouw inbreng. Hans en Koos zitten klaar om ouderwets gezellig te keuvelen over van alles en nog wat. En er zal dit uur muziek worden gedraaid met het woord train in de titel. Wil je in ons gesprek mengen? Heb je een leuke tip voor ons? Of wil je gewoon even live in de uitzending voor een praatje? Het is allemaal mogelijk. Graag zelfs. Bel of WhatsApp met nummer 0592 70 30 30. Dan hebben we in dat uur tussen 4 en 5 de stokoude Stofnisplaat, oftewel de SSP. En in dit uur haalt Hans ten Hove weer een legendarisch oude plaat uit de koffer om deze eens flink af te stoffen en toe te lichten. En alsof dat nog niet genoeg is, draaien we tussendoor natuurlijk de allerbeste muziek uit de vervlogen jaren 80 en 90. Kortom, een middag vol gezelligheid, mooie verhalen en fantastische muziek, die vanmiddag veelal bestaat uit muziek van de jaren 80 en 90. En alles wat er eventueel nog tussendoor komt. Dit alles wordt warm aanbevolen en live gemaakt door Gerdien Timmer, Lucienne van der Boer, Hans ten Hove. En dit alles uiteraard onder de strakke regie van Koos Campinga. Luister gezellig mee en schroom niet te bellen of te appen voor een verzoekplaats. En we hebben vanmiddag ook nog aandacht voor het Bluesfestival in Grollo het komend weekend. En de live uitzending voor 25 juli, zaterdag 25 juli bij Camping de Hunzebulten in Annen.

0: Jawel, je kan het bij Joost Timka in kwijt. Het is eigenlijk een zoon van Mies Bouwman.
1: Ja, zeker. Ja, dat weet ik. Ja.
2: Niet eigenlijk.
1: Hij was een zoon.
0: Eigenlijk, ja. Dat was
1: echt een zoon van haar.
2: Echte zoon.
0: Ja, Bloem hoorden we en even aan mijn moeder vragen.
1: Dat doe jij niet
0: meer.
1: Hè?
0: Dat doe jij niet meer, Koos.
2: Nee, hij niet.
0: Hij ook niet, nee. Nee. Nee, inderdaad niet.
1: Nou, hij kan het wel vragen, alleen krijg ik
0: goed, Koos.
2: Wij hebben wat leuks.
1: Oh, ja?
0: Wij hebben wat leuks.
2: Ja, en ik laat het jullie even horen. Dan gaan we daarna die tijd even over praten.
0: Lijkt me helemaal goed. Ja, dat is leuk.
3: Zaterdag 25 juli komt Backstage Labs live. Vanaf camping De Hunzebulten in Anne. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Met gasten en interviews, DJ, verzoeknummers, disco, live muziek, pubquiz, foodtruck. Kortom, te veel om op te noemen. En het wordt allemaal live uitgezonden op Radio A en Hunze. Het wordt vast mooi weer, dus kom op je fiets en geniet mee op Backstage Labs Live. Camping De Hunzebulten. Zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
0: 25 juli, zaterdag 25 juli. Een heel programma, Koos.
2: Ja, het is heel druk. Heel druk die dag. Maar
1: druk.
2: Alleen de dag zelf niet, ook wel. Maar de vooraan ook.
0: Ja, zeker, zeker.
2: Het is echt zweten, hoor, om alles bij elkaar te houden. En dan zegt hij wel van... Alles live, maar kijk, de pubquiz en zo doen we natuurlijk niet live. Dat doen we met de gasten op de camping.
0: Op de camping, ja.
2: En dan gaan we gewoon lekkere muziek draaien voor de mensen die niet kunnen komen. En we zorgen dat er via de stream, waarschijnlijk via onze stream... dat daar beeld is van de activiteit.
0: Oké, okay, beeld en geluid uiteraard.
2: Geluid via de radio, ja, beeld via internet.
0: Ja, dus. Maar de mensen daar waren nogal enthousiast, hè?
2: Ja, dat was de eigenaar, dus altijd enthousiast.
0: Ja, enthousiaste mensen. Ja, een aantal weken terug zijn ze hier in de studio geweest.
2: Ja, en vorige week zijn we daar geweest.
0: Ja.
2: En we hebben gekeken naar de mogelijkheden. Het lijkt allemaal goed. We hopen natuurlijk op goed weer.
0: Ja.
2: Maar ja, dat is altijd afwachten. We gaan bij Camping De Hunzebulten. Want die mensen zijn dit jaar net begonnen daar. Ze hebben wat kleertjes aangedaan. En het kan er ook wat kouder wezen nou overdag. Maar het maakt niet uit, iedereen heeft zo'n kleren aan.
0: Tuurlijk.
1: Je bedoelt wat
4: nu wel.
2: Voor die tijd zat een hele dikke schuivenwand voor.
0: Voor die tijd was het een nudisten camping, hè?
2: Ja. Ja. Ja, niks op het lijf.
0: Niks om het lijf.
2: Café niks op het lijf. Maar goed, wij gaan nu lekker muziek draaien. Straks gaan we heerlijk luisteren naar Beestjes. Met, wat komt erbij?
0: Rattenplan.
2: Toch, Lucia?
0: Rattenplan.
1: Zeker. Dan gaan we mooi luisteren hoe je ratjes kan vangen op een biologische manier.
2: Nou, daar zijn we klaar mee. Oké.

Alides Hidding en Hollywood 7 hier bij A en Hunze Backstage op woensdag 17 juni, aflevering 21. We gaan nog even luisteren naar muziek en wel van Total Touch en daarna heerlijk naar de beestjes.

0: Welkom bij het dierenprogramma van Radio A. en Hunsen. Allemaal beestjes om me
1: heen. Welkom bij weer een half uurtje beestjes voor Radio A. en Hunsen. En ja, natuurlijk hebben we elke week weer een ander beestje. En dit is wel heel bijzonder waar we het vanmiddag over gaan hebben.
2: Het is ook niet één beestje.
1: Het is ook niet één beestje. Nee, nee, zeker niet. En ja, we hadden haar al graag eerder in het programma willen hebben voordat ik natuurlijk mijn eigen been of mijn enkel brak. En eindelijk, na 4 maanden is het zover, heeft ze toch nog de tijd gevonden om ons te bezoeken in de studio. Welkom, Erika Visser.
3: Dankjewel.
1: Ja, nou, Erika. Kun jij ook vertellen wat je hebt met beestjes? Hoe heet jouw bedrijf bijvoorbeeld?
3: Nou, mijn bedrijf heet tegenwoordig ratplan.eu. Ik had geprobeerd om met de naam Rattenplan te werken. Want het is natuurlijk heel erg leuk en veel meer mensen herkennen dat ook. Maar dat kreeg ik er niet helemaal door, omdat er ook kringloopwinkels zijn die zo heten. Dus uiteindelijk is het Ratplan geworden. Ja. En met mijn bedrijf bestrijd ik ratten.
1: Ja, dat is duidelijk. Ja, zeker. Ik kan uit eigen ervaring spreken, want je bent zelfs bij ons op bezoek geweest. Toen wij last hadden van ratten. Ja, dus, luisteraars, niet dat het bij ons nou zo'n dikke bende is, want dat hoeft helemaal niet zo te zijn, toch, Erika?
3: Nee, zeker niet. Daar heeft het meestal niks mee te maken. Het gebeurt wel eens dat wij op een plek komen waar het inderdaad, waar het wel goed zou zijn om eens het een en ander op te ruimen. Maar meestal komen wij op plekken waar mensen dieren houden. Paardenstallen, kippenhokken. Bijvoorbeeld konijnen, katten, honden of de buren hebben ze. Ja. En mensen doen hun uiterste best om op een goede manier hun dieren te houden en te verzorgen. En soms krijg je dan wat extra dieren erbij.
1: Ja, dat zijn een beetje wel onwenselijke dieren eigenlijk.
2: Maar Erika, hoe vang jij ratten?
1: Ja, vertel.
3: Ik vang helemaal geen ratten zelf.
2: Ik heb een
3: bedrijf waarbij ik een aantal collega's inzet. Harige collega's, wil dat zeggen. Dus ik ben de chauffeur. En ik zet netten. En ik probeer heel goed het gedrag van mijn harige collega's te lezen. En dat zijn in dit geval fretten en honden. Terriers in dit geval. Zij vangen de ratten. Ik stop de fretten in bijvoorbeeld de gaten die in de grond zitten bij kippenhokken of paardenstallen. Of in de dubbele wanden van de paardenstal. En dan jagen de fretjes de ratten op en die springen dan naar buiten. En dan vangen de terriers ze op. En die maken ze dood. En dat doen ze heel razendsnel. Dus de ratten worden enorm verrast door deze overval. De fretjes komen op plekken waar wij als mensen niet goed kunnen komen. En dan worden de ratten bliksemsnel gedood door de hondjes.
2: Hoe ben je op dit idee gekomen?
3: Nou, ik ben zelf de gelukkige eigenaar van Indische loopeenden en daarnaast ook kippen. Wij beheren ook een schaapskudde thuis. Maar de schaapskudde werd al redelijk vrijgehouden van ratten door onze kudde beschermingshonden. Die niet alleen zijn tegen de wolven, maar ook ratten doden die in de stal komen. Maar bij de Indische loopeenden hadden we eigenlijk altijd ratten. En die maakten ook regelmatig onze kuikens dood.
2: Oeh.
3: En omdat wij toch al heel veel

0: honden hadden, dacht ik, nou, ik wil toch proberen om een terrier op te leiden voor dit werk. Omdat ik liever niet met vergif werk.
1: En wat voor terrier? Heb je een specifieke terrier?
0: Ja, ik heb pettendeelterriers.
1: Ja.
0: Maar het is niet per se zaligmakend. Dus als u als luisteraar thuis een Jack Russell terrier heeft die ratten vangt, ik zou zeggen, fantastisch. Dus het gaat niet zozeer om het ras, maar het gaat om de vaardigheden die het hondje heeft en die hij vaak erft van zijn ouders.
1: En jij traint ze dan ook echt door?
0: Ja, ik train ze vanaf het begin, vanaf dat ze een heel klein pupje zijn, samen met de fretjes. Want de fretjes moeten ze echt als hun collega's gaan zien. En niet als een potentiële prooi.
1: Ja,
0: en
1: dat ze lijken er natuurlijk wel op, even als je ze zo snel ziet.
0: In de grote snelheid kunnen ze erop letten, maar ze ruiken totaal anders en ze bewegen ook anders. En de kunst is eigenlijk om vanaf het begin de terrier te laten merken dat de Fred hun collega is en dat hij ratjes kon brengen, zodat zij die ratjes kunnen vangen. En als je dat goed op orde hebt, ja, dan wordt er fantastisch samengewerkt. Op een niveau zelfs dat ik af en toe mijn ogen echt niet geloof. Dat je de bewegingen van de fretten ziet in de verte, die tegen de klok in, achter de kippenhokken langslopen en mijn hondje, ik zie mijn hondje kijken en die loopt voorlangs. En precies op hetzelfde moment komen ze bij een gat aan. De fret springt erin en de terrier vangt de rat op. En
1: zonder
0: ik kan
1: dat jij iets
0: het niet verklaren.
1: Zeggen.
0: Ik zeg helemaal niets. Ik sta met open mond te kijken naar wat mijn dieren daarin aan samenwerking laten zien. En aan gedrag laten zien. Natuurlijk gedrag, ja.
2: Geweldig.
0: Dat is echt prachtig.
2: Dat is toch wel heel mooi, hè?
0: Ja.
2: Want jij traint ze wel.
0: Ja, ik train ze dus wel, want je wilt gewoon dat ze vanaf het begin begrijpen dat een rat het doeldier is. Dat dus kippen, konijnen, paarden en andere dieren met rust gelaten moeten worden.
2: Ja, precies.
0: Dat is wel eens moeilijk. Vooral omdat vooral kippen en eenden worden heel erg bang als ze een fret
1: zien.
0: Dus dan gaan ze flapperen met hun vleugels. Mensen gaan dan proberen om hun kippen te redden. En ik heb daar zelf dan ook een handje van, want ik ben dol op pluimvee. En voordat je het weet, heb je dan toch een terrier die per ongeluk dingen doet die je niet wil. Dus wij vragen ook altijd aan de mensen om hun dieren even veilig, ratvrij op te sluiten, zodat mijn honden en Fred rustig kunnen werken zonder dat ze andere huisdieren, geliefde huisdieren, in de stress jagen.
2: Ja, precies. Want dat kan natuurlijk bij kippen ook gebeuren. Ook al hoef je ze nog niet eens te pakken, dan kunnen ze van de stress bij wijze van spreken dood neervallen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, en dat willen we natuurlijk voorkomen.
2: Zeker, dat snap ik heel goed. Wat een mooi alternatief voor gif.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, daar zijn we ook heel blij mee. Naast dat je dus geen vergif hoeft in te zetten, wat goed is voor mens, dier en milieu, en ook voor de wilde roofdieren rondom de boerderij of rondom de manege of rondom het kippenhok. Natuur is dichtbij. En roofvogels pakken ratten. En als die ratten of muizen gif hebben gehad, dan worden ze eigenlijk doorvergiftigd door de hoeveelheid ratten en muizen die ze eten. En gif blijft heel lang in het milieu bestaan. Dus dat is de reden om te zeggen, zo weinig mogelijk, liever helemaal geen gif gebruiken. En daarnaast zijn de resultaten gewoon heel direct. Dus je staat niet te wachten tot je resultaat hebt. Op het moment dat wij komen met ons team, zie je de resultaten in de vorm van ratten die gedood worden.
2: En ook direct, hè, zei je toen straks. Ze worden direct, dus er is geen sprake van een lang lijden.
0: Nee, er is geen sprake
2: van
0: een
2: lang lijden. Voor de mensen die nou luisteren, die zeggen... ja, nou, dat is ook wat. Dan wordt die rat al doodgebeten. Maar het is dus zo snel, daar hebben ze geen weet van, bij wijze van spreken.
0: Nou, ze hebben er wel weet van. Zo eerlijk moet je zijn. Want ze voelen natuurlijk wel dat als er een fret op een keer hun op de hielen zit... dat ze moeten lopen.
2: Ja, precies.
0: Maar het is niet zo dat ze na 3 dagen...

0: gif in hun lichaam uiteindelijk omvallen.
1: Nee.
0: Het is een kortstondige jacht. En het is ook niet zo dat als je één toevallig is een keer een rat ziet lopen, dat je gelijk in paniek hoeft te raken. We praten over overlast. En dat is natuurlijk wel verschillend hoe mensen overlast ervaren. Maar we praten echt over overlast. En als je 20 ratten bij je kippenhok hebt en die eten de kuiken 's nachts uit je hok weg, dan is er sprake van overlast. Of als je 20 kilo voer per week kwijt bent en je hebt 4 kippen, dan klopt er iets niet.
1: Klopt er iets niet? Nee, zeker niet.
0: Je zit voortdurend, of je voelt ze bijna door je handen heen glippen. Ja, dan heb je gewoon risico op ziektes die je oploopt. En dat is overlast.
1: Ja, precies. En bespreek je dat ook van tevoren als je komt?
0: Ja. Dus mensen benaderen ons om te vragen of wij bij hun ratten kunnen bestrijden. Dan vraag ik altijd of ze video of foto's willen maken van de situatie bij hun thuis. Zodat we ook een beetje een beeld hebben van hoe ziet het eruit, hoe groot is het. En waar lopen de ratten? Wat hebben mensen gezien? Zien ze bijvoorbeeld heel veel uitwerpselen? Hebben ze dode kuikens? Zien ze ratten daadwerkelijk door een kippenhok heen lopen? En soms gebeurt dat. Dan zie je meer kippen of meer ratten dan kippen door het hok heen lopen. Ook overdag. En dan weet je, hier moet echt wat aan gebeuren. Soms zie je heel veel rattengaten en dan gaan we aan de slag met ons team.
2: Ja, ik vind het... neem je dan één hond mee en één fretje? Of heb je een soort palet dat je denkt, hier moet ik meerdere fretten en hondjes en of hondjes inzetten?
0: Ja, ik heb eigenlijk altijd meerdere fretten mee en meerdere honden mee. Ook omdat een fret even iets langer weg kan blijven. Er kan iets gebeuren. Waardoor die fret eventjes op rust moet. Soms blijft een fretje wat langer weg, omdat er hele jonge ratten onder het kippenhok zitten of waar dan ook onder. En die vinden ze heel erg lekker.
2: Oh,
0: dus dan zet ik even een... Ja, zo werkt dat natuurlijk wel.
1: Ja.
0: Dus die worden vaak onder de grond geëlimineerd. En dan komt de fret daadwerkelijk met een iets dikkere buik weer boven.
1: Zo.
0: Dan heb ik natuurlijk een andere fret nodig om op andere plekken te werken. Ditzelfde geldt ook voor mijn hondjes. Het ene hondje is iets beter dan de ene taak dan de andere. En zo probeer ik ze af te wisselen. En als je ziet dat een hond moe wordt, dan zet ik hem even in de auto. Ik geef hem wat te drinken. En ik pak even een ander hondje. En soms laat ik ze ook met z'n tweeën of z'n drieën werken. Afhankelijk van de hoeveelheid ratten die op ons afkomt. Daar probeer ik echt in te variëren.
2: En heb je dan in je auto een soort kooien?
0: Ja.
2: Dat je ze daarin vervoert?
0: Ja, en dat oefenen we dus ook vanaf het begin. Dat ze mee kunnen in de vervoersbox, dat ze mee kunnen in de auto. Dat ze met meerdere dieren eventueel in een vervoersbox zitten. Zodat ze daar helemaal aan gewend zijn. Dat ze uit een waterflesje kunnen drinken.
2: Gosh.
0: Zowel de fretten als de honden drinken. Ja, die drinken uit een soort drinkkan. Zoals je dat wel vaker voor honden ziet, voor onderweg. En dat leren we ze van tevoren. Zodat we niet op de plek zelf ontdekken dat dat niet lukt.
1: Ik krijg er bijna zelf dorst van. Zullen we even een nummer draaien? Koos, heb je wat leuks voor ons?
3: Ja.

0: bij het laatste gedeelte van Beestjes op deze middag. En we hebben een interview met Erika Visser. Zij praat over haar bedrijf Ratplan. En dat gaat over ratten vangen op een biologische wijze. En we hebben natuurlijk al heel wat leuke dingen. Gewoon al leuk, nou ja, voor de ratten minder leuk. Maar laat ik zo zeggen, we hebben al heel wat informatieve dingen gehoord. Maar we gaan nog even verder. Gerdien.
1: Hoe leer je een fretje dat hij dat gaatje in moet en dat daar die rat ergens uitkomt, zodat de hond hem kan pakken?
2: Nou, dat leren ze eigenlijk niet, want dat is in hun natuur ingeboren. Waar wij mensen eigenlijk bang zijn om in nauwe ruimtes ons te bevinden, vinden fretten dat heel erg leuk. Dus vanaf het begin, als ze nog puppy zijn, ja, dan eigenlijk bijna iedereen die iets met fretten doet, ook als huisdier, laat ze eigenlijk al in een soort tunneltjes lopen. Dat vinden ze gewoon heel erg leuk. Dus daar maak je gebruik van. Dus ik gebruik die tunnels dan om ze te leren om achter een rat aan te lopen. En ik laat ze daarin dan ook met de terriers dingetjes doen. Dus vanaf het begin leren zij al dat er ratten in zo'n tunnel kunnen zitten. En dat kan een tunnel zijn van stof, dat kan er gewoon een kartonnen tunnel zijn, dat kan een plastic tunnel zijn, dat kan al iets onder de grond zijn. En zo leren ze verschillende materialen en zo leren ze dus ook dat ze daarvoor uiteindelijk kunnen beloond worden met een rat.
1: En doe je dat dan op een soort vossenjacht manier? Dat je een rat, een dode rat, een koortje

0: je omdoet en hem door die tunnel trekt?
1: Dat kan in het begin. Dat kan de manier zijn.
0: Zoiets kan ik me bij voorstellen.
1: Ja, en ik voer ze vanaf het begin ook jonge ratten, tamme ratten. Zodat ze echt leren om... ze vinden dat lekker dus. Dus de combinatie van dat ze het lekker vinden en dat het leuk is om op die plek te zijn, maakt dat ze daar fanatiek op worden. En dan ga ik ze meenemen naar de klant toe. En dan laat ik ze samen met andere dieren in de gangen gaan. En dan hebben ze al heel snel door waar ze moeten zijn. Dus soms dan zet ik ze wel daadwerkelijk voor het gat neer waar ik eerst wil dat ze inlopen.
0: Als eerste keer ook.
1: Ja, en dan moeten ze in het begin daar een beetje aan wennen dat ze in zo'n gang moeten. Maar nu mijn volwassen, ervaren frettenvrouwtjes, voornamelijk vrouwtjes, die laat ik gewoon loslopen. En die gaan dan zelf wel in de gangen waar de ratten in zitten. Die weten dat, dus die zoeken dat zelf op. Als ik ze voor een gat hou en er zit geen rat in, dan draaien ze daadwerkelijk hun hoofd af. Of ze verzetten zich met hun pootjes. Dus dan zeggen ze gewoon tegen me, wat moet ik hierin? Ik heb hier niks te zoeken, want hier zit geen rat. Dus dan kan ik ook tegen mijn klant zeggen, hier, in dit gat zit nu geen rat.
0: En mocht er dan een muis zitten, reageren ze dan ook?
1: Ja. Dus ja, die
0: ze reageren net zo op muizen als op ratten?
1: Ja.
0: Oké.
1: Dus willen ze er helemaal niet in, dan is of het gat te klein, dat kan natuurlijk ook gebeuren. Als het gat te klein is om erdoor te passen, ja, dan kun je niet doorlopen. Soms zit het gat dicht van binnen. Of er zit niks in. En dan willen ze er niet altijd in. Maar als ze er wel in gaan en acuut... Het is heel schattig, want je ziet dan gewoon echt ze heel langzaam zo in dat gat verdwijnen. Zie je echt die achtervoetjes en het staartje zoals laatste in dat gat verdwijnen. Het is echt gewoon heel leuk om te zien. En dan zijn ze weg. En ik kan niet meer zien wat er dan gebeurt.
0: En hoe kun je ze dan terugroepen?
1: Vanaf het begin, als ik voer, dan fluit ik ze.
0: Dus speciaal als je... toontjes, zeg maar.
1: Ja. Dus ik geef gewoon geluidjes, zoals je dat ook bij een hond doet. En je hebt rituelen. En wij kennen allemaal wel, iedereen die van dieren houdt, kent die rituelen. He, als je 's avonds op de bank zit en je doet de tv uit, dan staat de hond al op. Want hij weet, de tv gaat uit, dus we gaan nu wandelen. Of je pakt een riem, of je doet je broek goed, of noem het maar op. Of je doet je schoenen aan. Die hond die weet, we gaan weg. Zo doe ik dat ook. Ik pak bijvoorbeeld een rijskooi. Dan doe ik het hokje open. Dan maak ik een beetje lawaai bij. En die zet ik dan neer. En dan fluit ik ook. Als ze dan niet willen komen, dan betekent dat dat er nog ratten onder de grond zitten.
0: Ah.
1: Dus dat ik gewoon nog even moet wachten. En dat wil natuurlijk iedereen dan ook. Want we willen graag dat ze alle ratten vinden.
0: En hoe kom jij aan je fretjes?
1: De eerste heb ik gekocht van andere rattenvangers. Je wil fretten die gewend zijn en die genetisch de vaardigheden nog bezitten om ratten te vangen. Die heb ik toen zelf opgeleid met tips van ervaren rattenvangers. Er zijn er meer in het land, niet heel veel, maar er zijn dus meer mensen die dit werk doen. Wij luisteren en we leren van elkaar.
0: En jij fokt ze dus zelf nu?
1: Ik fok ze nu zelf en ik wissel ook uit met andere rattenvangers. Dus,
0: voor de bloedlijn, zeg maar?
1: Ja, zodat we de bloedlijnen onderling wat kunnen uitwisselen. We elkaar ook kunnen beleren, zeg maar, daarin.
2: Lopen er wel eens fretjes weg?
1: Er lopen wel eens fretjes weg, of tenminste... Het gebeurt wel eens dat een fretje erg lang onder de grond blijft. Dat kan betekenen dat je hem te lang gebruikt hebt. Dat hij misschien dus toch al wel heeft aangegeven van ik wil eigenlijk terug in mijn kooi. Dan komen ze ook teruggewandeld en dan gaan ze in hun kooi zitten. En eigenlijk zou je dan moeten zeggen, nou, dat is dus genoeg geweest.
2: Ja, precies.
1: Soms wil je dan toch nog even doorgaan. Meestal betekent dat ik dan dus een uur moet wachten, omdat ze dan even een dutje gaan doen ondergronds. Dan zeggen ze, nou, als ik dan niet in mijn kooi zit, dan ga ik eventjes onder het kippenhok een dutje doen. Dan moet ik dus wachten tot mijn fretje terugkomt.
2: Tot hij uitgerust is.
1: Dus daar heb ik zelf eigenlijk helemaal geen belang bij. In het begin is dat heel spannend. En op een gegeven moment wen je daar een beetje aan.

0: Ik heb inderdaad ook één keer een fretje gehad, tot mijn grote verdriet, die bij een van de eerste inzetten niet meer teruggekomen is. Nooit meer teruggezien. We weten ook echt niet wat er met haar gebeurd is. Ja, dat is een beetje het risico van het vak. Maar dat is wel, dat breekt wel je hart, want het is wel je collega.
1: Ja. Ja.
2: Maar
1: ja,
2: was dat dan ook speciale omstandigheden?
0: Nee, helemaal niet. Het was een klein kippenhok. En we hebben daadwerkelijk de rat gevangen, ook met het hondje. En ze is niet meer teruggekomen.
1: Oh, god. Dat was bijzonder.
0: Ja.
1: Heb je nog een signalement?
0: Ja, het is een prachtig karamelkleurig fretje. Ik noemde haar ook Caramella. Keurig netjes gechipt ook. Dus mocht ze gevonden worden, dan word ik ook gebeld. Maar dat is wat ik kan doen als eigenaar. En natuurlijk heel goed op mijn fretten passen.
1: Uiteraard.
0: En ze goed, en dat helpt dus niet altijd.
1: Nee.
0: Er zijn risico's aan verbonden. Vorige week ging er totaal onverwachts. Nee, ik moet eerlijk zijn. 2 weken geleden is het inmiddels. Ging er totaal onverwachts. Je gelooft het niet, maar het gebeurde voor onze ogen. Een koe op een van mijn fretjes staan.
1: Nee.
0: En echt waar. En een jonge koe die gewoon heel enthousiast was dat wij daar rondliepen met een fretje. En die natuurlijk heel dat fretje niet zag, maar gewoon bij ons wilde komen om aangehaald te worden. En mijn fretje zei, ik ruik hier een spoor van een rat. En die liep precies onder die hoef door.
1: Oh nee.
0: En sleepte zich op haar voorpootjes voort. Maar ik ben ontzettend blij om jullie te kunnen vertellen dat ze inmiddels weer als een kieviet rondrent.
1: Oh, gelukkig.
0: Ik snap het nog niet, maar het is heel goed afgelopen. Ik heb echt ze is door het oog van de naald gekropen.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Maar hoorde ik je nou net zeggen dat je die fretjes chipt?
0: Ja.
1: Allemaal?
0: Ja. Aha. Ik laat ze chippen, ik laat ze registreren. Zodat mocht er eentje toch kwijtraken, dat ik dan in ieder geval een kans heb om ze weer terug te krijgen. Ja.
2: En in ons voorgesprek heb ik ook van jou begrepen dat er bepaalde plekken zijn waar je ze niet inzet.
0: Ja, dat klopt. Sommige mensen hebben ratten in spouwmuren zitten. En daar zit vaak van dat isolatiewol in. En dat is echt levensgevaarlijk voor fretten. Ik heb ook een keer op een zolder gewerkt met een van mijn fretjes. En tussen zeg maar de muur en de vloer van de zoldering is een van mijn fretten naar beneden gevallen. En ik heb ontzettend veel geluk toen gehad dat die mevrouw hardnekkig geprobeerd heeft om haar te vinden. En daarbij zelfs een gat in haar muur heeft gemaakt.
1: Zo.
0: Waardoor we dat fretje terug hebben gevonden. Maar op die manier kun je fretten kwijtraken. En ja, dat is me gewoon niet waard.
2: Nee.
0: Dus er zijn grenzen aan wat ik inmiddels durf en wat kan.
1: Duidelijk.
0: Dus in dubbele wanden, waar alleen lucht tussen de wanden zit, kunnen we heel goed werken. In wanden waar isolatie zit die hard is, kan ook. Maar als er van die isolatiewol tussen zit, van dat glaswol, dat is echt levensgevaarlijk. En dan moet ik nee zeggen. Dat betekent niet dat we niks kunnen doen. We kunnen nog steeds wel helpen. Maar we kunnen dan op die plek geen fret inzetten.
1: Helemaal goed, Erika. We zijn alweer bijna aan het einde van het programma.
2: Ging snel,
1: ja,
2: hè?
1: Nou, het gaat zo snel. En Erika die praat ook zo makkelijk, hè?
2: Ja.
1: Jo, we zitten aan haar lippen gekluisterd.
2: Ja, interessant ook.
1: En dat is hartstikke interessant. We zouden misschien nog wel weet ik veel uren met jou door kunnen praten. Maar Erika, als ze met jou contact willen hebben, waar kunnen ze dat dan vinden? Waar moeten ze dan zijn?
0: Je kan mij vinden op ratplan.eu. En daar kun je een hele hoop informatie vinden, maar ook contactgegevens waardoor je ons kunt benaderen via de e-mail of ook via WhatsApp of via de telefoon.
1: Helemaal goed. Dan gaan we dat zeker doen. Ratplan.eu. Erika Visser van Ratplan. Hartelijk bedankt voor je toelichtingen op dit hele interessante werk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Dit is A en Hunze Backstage. A en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
3: Goedemiddag.

0: Ja, dan zijn we weer terug. Het tweede uur van A en Hunze Backstage op deze woensdag 17 juni. Ja, we hadden het net over Rad. Plan. En dat is heel interessant trouwens. Ik wist nooit dat een Fred zo gek was op ratten.
1: Ja, mooi is dat, hè?
0: Heerlijk is dat. Ja, en dat je die ook nog wat kan leren. Ze luisteren soms beter als honden.
2: Hé, maar ben je nou niet gewoon geïnteresseerd om eens te zien?
0: Ja, maar dat wou ik zeggen. Jij hebt nog een idee, hè? Of ja, een idee. Ja, we gaan even vertellen.
1: Gadien heeft het genoteerd.
0: Genotterd.
1: Hey,
0: go.
1: Kom op, Gadien, vertel.
2: Nee, maar jij hebt daar zo'n prachtige stem voor.
0: Ik?
2: Ja.
0: Hallo.
1: Ja, nou, dan gaan we nou zo beginnen. Ja,
0: ze wil het zelf wel, maar ze wil het liever. Ja,
1: maar zij heeft het netjes
0: op Facebook.
1: Op Facebook, ja. Facebook.
0: En op Facebook en dan naar rad-a-plan. En daar kun je zien om hoe het is, hoe die Frits een gang ingaat en hoe dat aan de andere kant de hond. Ja, volgens mij zie je niet dat je hem doodbijt, maar je ziet wel hoe dat ze aan het werk zijn met z'n allen. Wel?
1: Ja. Klopt.
0: Oh, ook dat. Ja. En mocht je nog meer info en alles wil hebben, dan ga je naar www.radplan.eu. En daar vind je alle contactinformatie. En de kosten zijn ook niet zo belangrijk. Je moet van die rat af. Maakt helemaal niks uit. En dat is heel interessant. En wat ons betreft, dan, ja, voor ons, Hans en mij, is het echt wel een reden om haar weer terug te vragen nog eens een keer.
1: Nou, dat lijkt me heel goed.
0: En dan niet omdat we hier dan ratten hebben, maar gewoon voor de
1: gezelligheid. Omdat we gewoon van de ratten besnuffeld zijn.
0: We zijn van de ratten besnuffeld.
1: Dus. Nee, zij doen nog veel meer bij ratplannen.eu. Daarom. En daar kunnen we best nog wel eens een keer een mooi item voor beestjes van maken.
0: Heeft ze geen... ze heeft geen kantoor of wat dan ook. We kunnen geen locatieuitzending maken van een uurtje of zo.
1: Oh, dat zou misschien best kunnen. Dat lijkt me heel goed.
2: Erika, die knikt heel erg. Oh, ja.
1: Maar we hadden, gaan we weer op locatie?
0: Ja, nadat we bij de Hunzebulten geweest zijn, gaan we dat eens een keer plannen.
1: Kunnen we dat een keer doen? En dan, gaan we doen, met elkaar.
0: Ja, hij weet het nog niet, maar Riemen moet ook mee.
1: Ja.
0: Dus. Maar goed, dat was beestjes het afgelopen uur. En wij gaan nu verder met A en Hunze Backstage regulier.

0: Klein, bekend geworden van, hoe heet die, van Paul de Leeuw.
1: Ja, klopt.
0: Die is toen, en die staat open.
1: Staat hij open?
0: Jazeker, ja.
1: Okay,
0: je moet jezelf een beetje harder zetten.
1: Ja.
0: Weet je wel, er zit zo'n knopje.
1: Ik heb hem door.
0: Ja, ja, het is, jongen, ja.
1: Maar dat komt ook een beetje onwennig allemaal, Koos. Want ik zit nu op Riemen zijn plek en ik ben gewend om naast Riemen te zitten.
0: Ja, er komt ook wat meer niveau van die kant.
1: Er komt wat meer niveau.
0: Ja, eerst Gerdien al.
1: Ja.
0: Nou, Gerdien die draait ook een beetje om. Maar die wil volgende keer ook volgens mij Nederlandstalig uurtje zo. Dat is het ook over.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Daar kunnen we aan voldoen, hè? Genoeg Nederlandstalige muziek.
0: Oh, ja, jongen. We hebben dat zo meteen ook nog. Maar weet je wat? We gaan nou Van Morrison gaan we nou draaien. En dat is niet voor niets. Want we gaan het straks even hebben over het Blues Festival in Gorillo. Daar weet jij alles van.
1: Nou, niet alles, maar ik weet wel dat het aankomend weekend is.
0: En met hoe heet je nog maar? Hoe heet je die man nog maar van vorige week?
1: Erwin Java.
0: Erwin Java.
1: Erwin Java. Ja, die treedt 19 juni op.
0: Ja, en deze die treedt nu ook op, toch?
1: Ja, deze treedt ook weer op. Weer op, want hij heeft vaker opgetreden op het Blues Festival in Grollo. Yes. Een beetje humeurige man trouwens. En je hoeft ook geen toegift te verwachten.
0: Nee?
1: Hebben we het zo meteen wel even over.
0: Hier komt hij. Van Morrison, Brown-Eyed Girl.

0: Het mag dan een chagrijnige man zijn, zoals men zegt, maar zingen kan hij wel.
1: Hij kan inderdaad goed zingen.
0: Jongen. Maar hij komt dus al voor hoeveelste jaar in de...
1: Ik weet sowieso dat hij één keer eerder is geweest in Grollo.
0: En Grollo, dat was toch het bluesfestival van Johan Derksen en Kilby en al dat
1: klopt,
0: soort.
1: Klopt.
0: Daar is het toch mee begonnen.
1: Ja,
0: Café de Hofstegen.
1: Nee, dat klopt. Het bekende café in Grollo. En inderdaad, dat komt natuurlijk voor uit het feit dat Harry Musquet uit Grollo komt. Hè, QB en de Blizzards. Maar we hadden het over Van Morrison.
0: Ja.
1: Ik zei het net al, een humeurige man. Het bleek vorige keer ook al dat hij optrad in Grollo, een aantal jaren terug. Want de mensen die verwachten toch een toegift. En dat was hij geenszins van plan. Helemaal niet.
0: Tjoh.
1: Helemaal niets. En het is het laatste nummer. Het is inpakken en wegwezen. Ook geen handtekeningen. Met niemand op de foto. En naar verluid wat ik gehoord heb, heeft Johan Derksen, die heeft nog eens een keer een akkefietje met hem gehad. Tijdens dat festival.
0: Die ik heb me daar wel bij voorstellen.
1: Die vond dat ongehoord. En die wou nog even met hem praten. Maar daar was hij helemaal niet van gediend.
0: Nee,
1: hij maakte een slaande beweging zelfs.
0: Oeh, de lijnbus die moest gaan natuurlijk.
1: Precies. Of hij had nog een optreden. Hè? Dat kan ook.
0: Maar ja, zeg dat dan.
1: Precies.
0: Ja, dat maakt ook niet erg. Het is ook niet erg, hè, dat je ergens wat te laat komt. Met iemand die zich wat voelt, komt iets te laat.
1: Precies. Ja, wij komen ook wel eens te laat.
0: Wij komen ook wel eens te laat. Niet hier, maar op heel veel plaatsen wel, dames en heren.
1: Precies.
0: Goed, ja, maar Grollo, wat hebben we daar nog meer deze week? Weet je dat zo?
1: Komend weekend dus het Bluesfestival, hè?
0: Ja, dat bedoel ik. Maar weet je nog wie dat er nog meer komen bij het Bluesfestival?
1: Nou, ik wou even het lijstje, maar mijn internetverbinding die stokt. Ik zal eens even kijken of ik het kan vinden. Eens even zien. Want ik had een itempje had ik ervoor.
0: Ik zal eens even kijken. Ah, doe maar even, jongen. Gewoon eens even kijken.
1: Even zien, hoor.
0: Ja, doe maar even.
1: Even kijken.
0: Ja.
1: See you, Blues. Ik kan hem niet naar voren halen.
0: Nou, dames en heren, mocht u nog wat willen horen hier, ga even bellen. Of WhatsApp met het volgende nummer en daarna lekker Carrie Moore luisteren.
1: Dat is 0592.
0: Via 0592 703 030. En ook
2: weer,
0: want dit liep volgens mij.
2: WhatsApp met A. en Hunze Backstage. Via 0592 703 030.
0: Dat was het.

0: Gary Moore. En waarom Gary Moore? Omdat we het natuurlijk hadden over het bluesfestival in Grollo met wat internetproblemen. Maar ja, als we gewoon inloggen hier op het netwerk, zijn we net achter. Dan klopt het ook en dat wil hij ook. Hans, we hadden net over Van Morrison. Wanneer treedt hij op?
1: Van Morrison die treedt vrijdag 19 juni. Dat is ook gelijk de hoofdact. En hij treedt op met de band Midland, Kip Moore onder andere. En natuurlijk onze Erwin Java, die vorige week kundig werd geïnterviewd door onze Riemer.
0: Ja, maar het was een heel intensief interview, hoor. Dan met hij nou op vakantie, hè?
1: Ja, zeker weten. En daarom zei ik ook, een welverdiende vakantie.
0: Ja, absoluut, absoluut.
1: Maar Erwin, die gaat ongetwijfeld de pannen van het dak spelen.
0: Heerlijk is dat, hè? Ja. Gitaar, toch?
1: Ja, ja, heerlijk. Oh, mooi. Heerlijk weten. En 20 juni, dus zaterdag, dan is de hoofdact, ik weet niet of jij ze kent, George Forgood en de Destroyers.
0: Nee,
1: en
0: weet ik niet.
1: George Forgood, die maakte het nummer Bad to the Bones. Kindernummer.
0: Misschien dat je het hoort wel.
1: Het is echt een bluesnummer. En de Old Crew Medicine Show die treedt ook op. Dus 19 en 20 juni het bluesfestival in Grollo. En voor zover ik heb gekeken, zijn er nog tickets beschikbaar.
0: Even. Jij had het daar net over. Moet je luisteren, hoor. Deze. Even kijken.
1: Deze, inderdaad.
0: Dit is hem.
1: En we laten hem gewoon lekker draaien, joh.
0: Daarom. Wil je nog tickets hebben? Kijk naar Blues Festival Grollo. En luister nu lekker van George Thorogood en de...

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: ja, ook al niet meer onder ons, hè.
1: Al lang niet meer.
0: Eigenlijk, als je dat zo bekijkt... Nee, er zijn wel een hele hoop die nog wel...
1: Die gelukkig nog wel leven. Maar het contrast kan ook weer niet groter zijn. Hè? En dat is het leuke van dit programma natuurlijk. Allerlei soorten muziek. Hè? De leidraad was eigenlijk 80, 90. Maar we draaien gewoon alles ertussendoor. Deze kwam trouwens wel uit 1981. Benny Nijman en Vrijgezel. En de volgende, die komt weer uit de jaren 90. Nee, die komt ook uit 1987. Inderdaad. Ik zie het.
0: Ja, toch?
1: Gino Vannelli. Gaan we naar luisteren. En Wild Horses.
0: Doen we dat.

0: Heel leuk.
1: Ja, ja, zeker.
0: Hij kwam laat op gang, maar het is net Nederlands elftal. Maar dit begon ook wat laat.
1: Dit begon wat later, inderdaad.
0: Nou goed, wat zijn jouw eerste ideeën over het Nederlands elftal?
1: Nou, mijn eerste ideeën, de wissels begrijp ik niet goed. Maar er zitten 18 miljoen bondscoaches thuis op de bank te kijken.
0: Ja.
1: En ja, het merendeel, die waren niet eens met de wissels. En mijn idee is een beetje van, die Japanners die begonnen pas te voetballen toen ze achter stonden.
0: Ja, eigenlijk hadden we gewoon in de 98e minuut 1-0 moeten maken.
1: Precies.
0: Dat was goed.
1: Precies.
0: Maar, kijk, net wat je zegt, de bondscoaches zijn we allemaal. Maar als je toch... kijk, ik denk dat we met 2-1 gewonnen hadden, dan was dat hartstikke goed geweest.
1: Ja, dan was het goed geweest.
0: En dan zegt men ook wel, Johan Derksen bijvoorbeeld, ja, dan moet je Wout Weghorst inbrengen. Dat, normaal gesproken begrijp ik dat
1: ja,
0: wel.
1: Ik ook.
0: Alleen, als je 3 minuten voor die tijd, of voor het einde van de speeltijd, met 2-2 wordt, ja, dan heb je weinig breekijzers meer in te brengen.
1: Precies,
0: natuurlijk.
1: Precies. Het was eigenlijk een beetje een later gelijkmaker. Maar ik ben best nog wel positief. Ze moeten trouwens zaterdag goed aan de bak tegen Zweden. Ja. Want die heeft natuurlijk een hele mooie score neergezet. Hè?
0: Daarom.
1: 5-1.
0: En de paaien maar even niet in.
1: De paaien maar even niet in. Dan liever Brobby en beginnen met Malen natuurlijk. Begin met hetzelfde elftal als waar je mee begonnen bent.
0: Ja.
1: En misschien één vervanger.
0: Ja, kritisch over Malen mag wel. Maar als je dan kijkt wat voor kansen hij in het begin krijgt. Dat was gewoon een hele goede kans. Dat hij gewoon pech.
1: Precies.
0: En de Japanners hebben geluk dat 2 keer een bal van richting wordt veranderd.
1: Ja. Ja, klopt.
0: De eerste zat Van Brugge al naar beneden. En toen kwam die bal nog via de grond omhoog weer.
1: Ja, 2 keer aangeraakt, ja.
0: En die tweede was natuurlijk die kop van die Japaner die er nog even tussen zat.
1: Ja.
0: Maar goed. Wij gaan zaterdag kijken om 8 uur, geloof ik.
1: 7 uur.
0: 7 uur.
1: Oh. We hebben goede hoop, Koos.
0: Vroeg pissen.
1: kom je zo laat van bed af?
0: Nou,
1: 7 uur s'avonds, hè?
0: Middag. Ja, ik ben de tel een beetje kwijt van die tijden. Want dan is het daar, is het om 7 uur. Dat is om 12 uur, dan 3 uur s'nachts.
1: Ja, en voor jouw informatie, dus zaterdagavond inderdaad om 7 uur tegen Zweden. Ja. En de laatste wedstrijd vindt plaats tegen Tunesië om 1 uur s'nachts.
0: 1 uur?
1: Ja, is nog te doen.
0: Oh, ik dacht 4 uur.
1: Gewoon bijslapen overdag, maakt niet uit.
0: Ik zou zeggen, ga lekker kijken als je van voetballen houdt. Als je het niet van houdt, gewoon televisie uitdoen en blijven luisteren naar Radio A en Hunze.

0: Dit is A. en Hunze Backstage.
1: Zaterdag 25 juli komt Backstage Labs live. Vanaf camping De Hunzebulten in Anne. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Met gasten en interviews, DJ, verzoeknummers, disco, live muziek, pubquiz, foodtruck. Kortom, te veel om op te noemen. En het wordt allemaal live uitgezonden op Radio A en Hunze. Het wordt vast mooi weer, dus kom op je fiets en geniet mee op Backstage Labs Live. Camping De Hunzebulten. Zaterdag 25 juli van 2.

0: karakteristiek. De ja.
1: Karakteristiek bedoel
0: ik. Juist, dat bedoel ik. Ik kon niet op het woord.
1: Karakteristiek.
0: Ja, karakteristiek.
1: Maar heeft dat met karakter te maken? Hè?
0: Dat heeft inderdaad met karakter te maken. Die, ja. Die aparte stem van Veerko Jarkey was dat. Een voormalig zanger van The Undertones. En dat was een new wave en punkband uit Noord-Ierland. Oeh. En je kan je haast niet voorstellen dat zo'n zanger daarin gezongen heeft.
1: Nee, maar vind ik eigenlijk dat hij daar te goede stem voor heeft.
0: Dat vind ik ook.
1: Maar ja, dat is smakenverschil. Hè? Ik ben niet zo van dat. De new wave gebeuren. Maar dat is puur persoonlijk. En kijk, iedereen is vrij in wat men wil horen of zien. Daar
0: inderdaad.
1: Gaat het om.
0: We zitten al bijna op het einde van het tweede uur.
1: Het is alweer gebeurd, jongen, tweede uur.
0: Nee, ja, het tweede uur is gebeurd. Ja. Nog twee uur te gaan, joh.
1: We gaan straks op de helft. Lekker keuvel met Hans en Hans. En soms komt Koos er nog even bij. Ja. Maar in principe zal je heel veel van Hans horen. En mocht je nog wat verzoekjes willen, 0592 70 30 30. En wat ons betreft, tot na het nieuws. Weet ik niet zeker, maar in ieder geval tot na de klok van 4.
2: Let's go, girls.

Dankjewel, dames en heren. Welkom bij het derde uur van Radio A en Hunze, programma A en Hunze Backstage. En dit derde uur draaien we de nummers met de titel Train. En je hoorde net de OJ's, die OJ's moet ik eigenlijk zeggen, met The Sound of Philadelphia, oftewel de TSOP. En het ging over Love Train. Nogmaals gezegd, welkom bij de derde uur. En we gaan nu luisteren naar ELO, oftewel The Electric Light Orchestra.

nummers met Train in de titel. Dat was er eentje van de Electric Light Orchestra onder leiding van Jeff Lynne. En je had het al begrepen, The Last Train to London. En je zal denken, we staan hier helemaal alleen. Maar ons aller Riemer, die, die geniet van zijn welverdiende vakantie. En ik vermoed dat hij met een hengeltje langs de kant zit. Een koptelefoon op en even naar onze muziek luistert. En een neutje erbij, een borreltje erbij. Tenminste, dat denk ik. Riemer, prettige vakantie, jongen.

0: Schotse zangeres Sheena Easton. En bekend geworden met dit nummer. Dat was een internationale doorbraak voor haar. En 9 to 5, oftewel de Morning Train. En later, een jaar later, maakte ze nog For Your Eyes Only uit die James Bond film. En zoals ik al zei, we hebben nummers met Train in de titel. En de volgende is eentje uit het begin van de jaren 70. Is er eentje van Albert Hammond. En dat gaat over I'm a Train.
1: Oh, oh, oh, oh,
0: oh, ga ik te snel?
1: Ja, ja,
0: ga ik te snel?
1: Nee, ik had het verkeerde muisje vast.
0: Verkeerde muisje?
1: Ik kom niet nou, Albert Hammond.
0: Nu wel.
1: Nu wel.

Dames en heren, de sneltrein naar Amsterdam Centraal, Schiphol en Leiden-Lammerschans van 16:33 vertrekt vandaag van spoor 14C. Herhaling.

0: Dit is de Stokouwe Stofnestplaats.
1: Oftewel de SSP, zoals gebruikelijk iedere woensdagmiddag in het derde uur. En het nummer waar we het over gaan hebben is een nummer van Gladys Knight en de Pips. En Gladys Knight en de Pips was een Amerikaanse rhythm and blues groep uit Atlanta, Amerika, in Georgia. En rondom zangeres Gladys Knight. De Pips waren familieleden van haar. En de groep is in ons land bekend geworden van hits als het nummer wat je zo meteen hoort en Baby Don't Change Your Mind. In 1965 tekenden Gladys Knight en de Pips een contract bij de platenmaatschappij Motown. Met I Heard It Through the Grapevine.

Hell kwamen ze in 1967 op de tweede plaats in de Amerikaanse hitlijsten. Dat nummer was toen al eerder opgenomen door de Miracles, de Isley Brothers en Marvin Gaye, maar werd voor het eerst uitgebracht door Gladys Knight en de Pips. In Nederland was Midnight Train to Georgia de eerste hit voor Gladys Knight en de Pips in 1973. In 1989 ging de groep uit elkaar en ging Gladys Knight solo. Datzelfde jaar had ze als solo-artiest haar grootste hit in Nederland en Vlaanderen met License to Kill, de titeltrack van de gelijknamige James Bond film. En de Pips die stopte nadien met te optreden. Midnight Train to Georgia was oorspronkelijk geschreven door Jim Weatherly onder de titel Midnight Plane to Houston, die hij zelf opnam, maar hij scoorde hier geen hit mee. En later werd de titel van het nummer veranderd. De uitgever van Weatherly gaf Midnight Train to Georgia aan Gladys Knight en de Pips, die al meerdere andere nummers van deze songwriter hadden opgenomen en voor het album Imagination bestemden. In oktober 1973 werd Midnight Train to Georgia de eerste nummer 1 hit van de groep in de Verenigde Staten. In Nederland kwam het niet verder dan de 27e plaats in de top 40 en de daverende 30. Het is wel een vaste klant van de top 2000. Je gaat luisteren naar Gladys Knight en de Pips met Midnight Train to Georgia uit 1973.

0: zaterdag 25 juli komt Backstage Labs live. Vanaf camping De Hunzebulte in Anne. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Met gasten en interviews, DJ, verzoeknummers, disco, live muziek, pubquiz, foodtruck. Kortom, te veel om op te noemen. En het wordt allemaal live uitgezonden op Radio A en Hunze. Het wordt vast mooi weer, dus kom op je fiets en geniet mee op Backstage Labs Live. Camping De Hunzebulte, zaterdag 25 juli. Van 2 tot 10 uur.
1: The next train will be leaving from platform 1.

Clint Eastwood en General Saint en Stop That Train in de jaren 80. En ik neem je nu mee terug naar de jaren 60, namelijk naar het jaar 1966. En dat is een nummertje van de formatie Brainbox met Jan Akkerman, de beroemde gitarist. En met zanger Cas Lux. En Cas Lux die woont tegenwoordig in Oosterhout in Brabant, heb ik vernomen. Brainbox gaan we naar luisteren. En Doomsday Train.

Jawel, nummers met het trein in de titel. Twee Nederlandse band achter elkaar. Brainbox met Doomsday Train. En dit was de band van Hans Vermeulen, Sandy Coast. En je had het al begrepen, het ging over de Summer Train. Oké, we gaan eens even kijken wat we gaan doen. We gaan even heel iets anders doen. Natuurlijk wel over treinen. Maar een heel ander nummer uit de disco-tijdperk. Uit de jaren 80. En dat is een nummer van Flash and the Pan. Die ken je nog van Hey St. Peter. En die was ook een grote hit in de Nederlandse discotheken. Waiting for a Train.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A. en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A. en Hunze.
2: Hey, you!

0: Echt een trein, hè?
1: Echt een trein. Hij bommelt maar voort. Ja, en jij zei net, ja, het kan natuurlijk, alles kan. Guus Meeuwis, kedengedeng.
0: Ja, dat kan ook.
1: Hij heeft ook met een trein te maken, hè? Dat heeft uiteraard ook met een trein te maken. Oké, ik wil nog even weer terugkomen op de blues, Koos.
0: Oh, in Grollo.
1: In Grollo. Want het is natuurlijk, het komt natuurlijk voort uit Harry Musquet, QB en de Blizzards. En daar gaan we nu even een nummer voor draaien.
0: Oh, dat is leuk.
1: Of wil je nog iets zeggen over?
0: Nee hoor, nee. Nou, Grollo is een leuke camping.
1: Ja, inderdaad. Maar Aan en ook, hè?
0: Aan en ook. Eigenlijk in de hele gemeente Aarnense, ook in de gemeente Aarnense, zijn natuurlijk vreselijk leuke campings waar mensen gewoon naartoe kunnen gaan. Waar ook een is de Hunsebulten.
1: Hunsebulten. Bekende naam, hè?
0: Ja, dat was een paar jaar geleden was dat camping Niks om het Lief.
1: Niks om het Lief, ja, klopt.
0: Nu is het een camping. Ja. Maar het heeft nou een open entree en je kan er gewoon heen gaan. Wij zijn er geweest, het was er hartstikke leuk. En wilde u er nou ook heen? Dat kan altijd natuurlijk, maar als u het heel leuk met muziek en alles en foodtrucks en alles wilt hebben, dan moet u natuurlijk 25 juli. Ja, met z'n allen.
1: Juli. Oké, we gaan luisteren naar QB en de Blizzards en ook een nummer met een titel, The Train, in de titel. Nee, dit is geen Night Train.
0: Nee.
1: Dit is Windows of My Eyes. Helemaal goed, QB en de Blizzards.

0: Kirby en de Blizzards, en we dachten dat we Night Train zouden draaien, maar het werd Window of My Eyes. Even goed, een prachtig nummer van Harry Musquet. En dit is de laatste, hè?
1: Ja, dit is de laatste alweer van dit uur. En dan komen we nog één uurtje terug met A en Hunze Backstage.
0: En je hoort de Everly Brothers. Wat ons betreft, tot zometeen.

0: Dit is A. en Hunze Backstage.
1: A. en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
2: Goedemiddag.

0: En welkom terug bij A en Hunze Backstage, woensdag 17 juni, uur 4 van aflevering 21. Met dank aan Hans ten Hove voor natuurlijk een uurtje keuvel met Hans en Hans.
1: Zo is dat. Ik heb heel veel tegen mezelf moeten praten.
0: Ja, nee, maar je gaf jezelf een goed antwoord terug.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Dus, maar we zijn.
1: Maar de antwoorden wist ik al, hè?
0: Ja. U heeft het misschien al wel gehoord, maar er zit op dit moment geen nieuws in de programmering. En dat komt omdat wij alleen maar het nieuws hebben van 4, 5 dagen oud. Dus dat hebben we er even uitgehaald voor 1, 2 dagen, zodat we dat weer kunnen oplossen. Maar dan hebben we natuurlijk weer op- en top nieuws hier bij Radio A en Hunze.

0: André Hazes. Het rode licht.
1: Het rode licht. En we hebben altijd tijd en plaats voor het Nederlandstalige product.
2: Ja. Ja. Heb jij de laatste weken ook de serie gezien van Bloed, Zweet en Tranen?
1: Nee, nee.
2: Dat is een serie met René Vroeger en die pianiste die van Turkse, Marokkaanse afkomst, Iranese afkomst. Ik ken haar verder niet zo.
1: Nee, ik ook niet.
2: Nee, dus die maakt ook kookboeken. En toevallig hadden we dat ding aan. En toen zagen we van, hey, wat gebeurt hier nou? En toen zagen we van, ik heb telefoon. Maar dat maakt niet uit. En toen waren er hele dingen zo over zijn overlijden. Maar ook een beetje terugkijken op bloed, zweet en tranen van vroeger.
1: Ja.
2: Weet je wel, van ook van die musical en van die... Was het? Ja, ook een programma daarover. Documentaire over André Hazes. Dat was gewoon hartstikke goed.
1: Ja, het is een hele turbulente leven, hè?
2: Ja, behoorlijk turbulent leven, ja.
1: Behoorlijk.
2: Even dat ding.
1: Leuk muziekje was het.
2: Ja,
1: trouwens.
2: Prachtig. Ja, maar die heb ik niet. We hebben heel veel muziek hier. We zijn echt bezig om alles een beetje bij elkaar te zoeken hier. Het is best wel leuk.
1: Ja,
2: we hebben
1: zeker.
2: Geen playlist gemaakt, alleen maar een paar nummertjes erop gezet. En toen gedacht van, nou, we zien wel wat er wel komt.
1: Voor de vuist weg.
2: Ja, daarom. En dan zie je ook dat we met dit weer, en dat kan ook wel in de jungle zijn, maar daar heb je Tarzan Boy van Baltimora. Hè?
1: Ken je die? Baltimora, ja, zeker.
2: Dan gaan we daar naar luisteren.
1: Ja, gaan we doen.

0: Charles Aznavour, de chansonnier uit Frankrijk. Geboren uit de Armeense ouders trouwens, die gevlucht waren naar Frankrijk. En het mooie is dat Elvis Costello heeft het nummer ook eens een keer uitgebracht. She. Maar dit was eigenlijk de originele van Charles Aznavour.
1: Deze is ook in het Frans, toch?
0: Ja, die is ook in het Frans.
1: Die vind ik eigenlijk wel mooi.
0: Ja, maar zijn doorbraak kwam met de Engelse versie.
1: Ja, maar wat heb jij met talen? Maar ik bedoel, je hebt muziek in het Nederlands, Engels, Frans, Duits.
0: Ja.
1: En toch, het gevoelige vind ik altijd Frans.
0: Ja, de Romaanse taal. Hè. Het is een, hoe moet ik het zeggen? Een hele
1: romantische
0: taal. Taal, inderdaad.
1: Bonjour, mon ami.
0: Ah, mon amour.
1: Dat is toch veel, mon ami. Dat is toch veel anders dan me love it.
0: Ja.
1: Dat is toch niet zo. Amoy, me love it. Bonjour, mon ami.
0: Ja, klinkt veel
1: daarom.
0: Liefdevoller.
1: Zo is het. En we hebben nu, we zijn een beetje bezig met het wirwar aan nummers waarvan we denken van god, dat is wel leuk. En nu gaan we echt de muziek in.
0: We gaan nu echt de muziek in. Italiaans, hè?
1: Oh,
0: ook zo mooi. Ook een hele mooie taal, hè? Ook een Romaanse taal trouwens.
1: Ja, absoluut. Maar daar snap je niet veel van. Maar het is wel heel leuk, ja.
0: Ja, ik weet niet wel. Ja, ik weet dat hij over muziek zingt. Maar
1: molto bella musica, eh. Eros Ramazzotti.

0: Muzika en music, dat raakt elkaar, Koos.
1: Ja, absoluut.
0: Dat raakt elkaar. En die laatste, dat blijft een onvergetelijk mooi nummer uit 1976. Wel een eendagsvlieg trouwens.
1: Ja, maar ook heel bombastisch.
0: Klassiek.
1: Beide trouwens.
0: Ja, klassiek ontmoet pop, zeggen we dan.
1: Ja, maar als je kijkt, we hadden het net ook over Musica, hè, van Eros Ramazzotti. En dat is ook een nummer. Dit is de radio-edit, zeg maar, de korte versie, 4 minuten. Maar als je die van 9 minuten hebt, dat is zo bombastisch, jongen.
0: Met Andrea Bocelli.
1: Och, ja. En dan moet je de surround aan hebben.
0: Ja,
1: dan
0: is je hebt ook surround thuis.
1: Ja, net of je... Ja. Man, wat leuk, hè.
0: Zeker. Hé, ik wil nog even aandacht besteden aan... ik zag een appje voorbij komen van Geert Strabbing. En die zit in Amerika.
1: Oeh.
0: En Geert die heeft de wedstrijd bekeken in Dallas, waren ze, ja, afgelopen zaterdag.
1: Nederland-Japan.
0: Ja, Nederland-Japan. Ja. Daar is Geert bij geweest. En hij zit nu in New Jersey.
1: Gaat hij alles bij langs?
0: We moesten even de groeten hebben. Nee, hij gaat niet alles bij langs. Oh. Volgens mij niet alle wedstrijden. Maar ik denk dat we toch zometeen nog even een nummer voor Geert moeten draaien. En,
1: We kunnen
0: veel Collins gaan draaien.
1: Maar, ja, doen we niet.
0: We gaan zijn vakantie gaan we niet bederven.
1: Nee, we doen maken een.
0: Nee joh, ik we hebben één klaarstaan. Deze.
1: Oh nee, solid?
0: Ja, die vindt hij wel leuk, joh.
1: Oh, dan gaan we daar naar luisteren. En hij ook. Of zal hij slapen nou?
0: Nee, hey, hij slaapt niet. Hij was aan het luisteren en aan het kijken naar ons programma.
1: Oh, hartstikke goed. Heel benieuwd. Dankjewel, jongen. En tot 25 juli.
0: Zeker.
2: En for love's sake, each mistake. Oh, you.

0: Heartbreaker van Dionne Warwick. Dat was de tante van Whitney Houston.
1: Ja, dat
0: en een zus van,
1: gehoord,
0: ja. Ja, een zus van Sissy Houston.
1: Waar was ze van Donna Summer? Niks, toch?
0: Helemaal niks.
1: Nee, oké.
0: Helemaal niks. Helemaal niks. En daarvoor horen we Solid, speciaal even voor Geert Strabbing die in Amerika is. Van Ashford en Simpson.
1: Ja, dat is echt leuke muziek. En dat vind ik leuk van ons programma. Van als je eens een keer denkt van, goh, dit nummer vind ik niet zo leuk. Oké, klaar, maar de volgende is wel weer leuk.
0: De volgende is wel weer leuk.
1: En of dat nou in de 60, 70, 80 en soms uit 50 jaar hebben we ook nog wel eens.
0: Hey, maar Koos, ja? Zullen we het zeggen nu? Zullen we het wel zeggen?
1: Wat gaan we zeggen?
0: Dat we riemen missen?
1: Ja,
0: inderdaad.
1: We hangen er tegenaan om elke keer met me door te praten. Zo, maar riemen, die moet je gewoon schuifdicht doen. Maar dan blijft hij doorpraten.
0: Dan blijft hij doorpraten, ja. Hij praat nog heel veel in zichzelf, denk ik.
1: Ja, denk ik. Hij heeft wel een hengeltje en een frisdrankje of een colaatje of zo. En all inclusive. Dus het gaat allemaal wel weer leuker.
0: Het mooie is dat we gunnen het hem.
1: Absoluut.
0: Ja, zeker.
1: En daar gaan we. Hier komt hij weer. Elvis Presley, Suspicious Minds.

0: Ja, Hans, het is al bijna weer voorbij.
1: Ja, joh.
0: Het is nog 11 minuutjes en dan is het alweer 6 uur. Het einde van A in Hunze Backstage van deze woensdag.
1: Gaat weer super snel.
0: Even een opmerking voor de mensen thuis, want dat vergeten we nog. Want van volgende week...
1: Ja, ik wou het net zeggen.
0: Dan hebben we natuurlijk maar een uitzending van 2 uur. Want Omroep Maat zit daar de hele tijd in met de TT. Elke dag van 4 tot 7. Dus dat weet iedereen, dan kun je gewoon naar de TT luisteren. 3 uur lang vanaf het circuit in Assen.
1: Ja.
0: Dus we gaan ook nog even luisteren naar 2 nummers. Kondig jij maar, zeg maar. Welke van de 2 gaan we het eerst?
1: Nou, zullen we Dolly Parton eerst
0: pakken? Dan gaan we die eerst doen met Jolentje.
1: Jolentje.

0: baby.
1: Twee zielen, nee.
0: Ja, ja, en helemaal niet gerepeteerd of zo. Dat ging gewoon...
1: Dat ging gewoon heel spontaan. 1992 was dat Gerard Joling met een cover van The Darts. Van het origineel komt uit 78.
0: Zo is het.
1: Come Back My Love.
0: Het is alweer gebeurd.
1: Ja, joh, het
0: zit er alweer op. Wij zullen zeggen dank voor het luisteren en tot de volgende week. Of niet, Hans?
1: Volgende week zijn we er weer. 2 uurtjes weliswaar, maar we gaan er weer wat van maken.
0: Even happier als dat we denken, maar geniet ervan. Tot volgende week.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: U luistert naar een herhaling van een van de programma's van Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.
3: Het is Hemelvaartsdag en we zijn bij Café De Amer. Het is vroeg, 6:00 in de ochtend, de zon is net op. U raadt het misschien al, we gaan dauwtrappen. U gaat luisteren naar dauwtrappen bij Café De Amer. U hoort deelnemers, de organisatie, vrijwilligers en muziek van Thijs Vrolijk en Maxime Baas.
4: Iedereen is er klaar voor.
5: Ja,
4: het weer allemaal, ziet er wel oké uit. Het is echt wel dauwtrap. Het moet een beetje nat zijn. Hè? Een beetje vochtig.
5: Nat is het wel, ja. Niet van de dauw. Maar ik zie allemaal flinke stevige schoenen. Ik zie allemaal kleding die geschikt is voor dit weer. Het zijn allemaal ervaren wandelaars, zo te zien.
6: The shadow of your
7: Jullie zijn vrijwilligers, hè?
8: Ja, nog wel.
7: Ook op dit vroege tijdstip.
8: Ook op dit vroege tijdstip.
7: Met een glimlach op het gezicht.
8: Zeker.
7: Is het één keer per jaar en dat is wel mooi? Of mag het wel vaker hemelvaart zijn, wat jullie betreft?
8: Nee. Weet ik niet. Het is de eerste keer dat we dit doen. Dus dat zeggen we na deze tijd.
7: Dan ga ik het straks nog even weer vragen. Kijken of ik jullie nog heb.
9: The places of the people and the places that I've been.
10: Goedemorgen. En voordat we op stap gaan, een paar huishoudelijke mededelingen. Iedereen is vroeg opgestaan, maar er is één iemand die is

0: heel vroeg opgestaan, is zelfs jarig. En ik denk dat we moeten beginnen om even voor Helga te zingen.
1: Oh, ja.
0: Want ja, ik denk, als je zo je verjaardag moet beginnen, dat is wel heel zwaar. Dus laten we even langzaam zo heen klaar.
2: U hoort het, de stemming zit er al goed in. Vier groepen gaan zo van start. Voor 10 kilometer douwtrappen. Ze gaan wandelen in het prachtige stroomdallandschap Drentse Aa. Halverwege is er koffie, thee en een krentenboer.
3: We zijn halverwege. Groep 1. Ik praat met de leider van groep 1. De coördinator. De...
0: Ja, het is echt leiden hoor.
3: Ja, leiden. Is het leiden of is het leiden?
0: Nee, alle twee.
3: Alle twee. Nou, het is wel een beetje wat je had verwacht.
0: Zeker. Leuke club mensen, kan goed meekomen. Geen achterblijvers. Ja. Nou, dus eigenlijk moet ik af en toe zelfs een beetje inhouden. Want als ik met iemand voorop loop, gaat hij harder lopen. Ja. En dan denk ik, ho, want iedereen moet ook...
3: Jullie hebben een bezem, meneer of mevrouw?
0: We hebben dit keer geen bezem. Is ook gewoon niet nodig.
3: Okay,
0: iedereen loopt gewoon netjes.
3: Ervaren wandelaars.
0: Ik denk dat het ervaren wandelaars zijn allemaal.
3: Ja, nou leuk.
0: Want, nee, dat zijn echt wel ervaren wandelaars.
3: Nou, mooi.
0: Grappig ook dat er ook mensen zijn die nog nooit in de Amer zijn geweest.
3: Zo.
0: Dus het niet kennen van concerten, maar die nu wel meelopen. Dat vind ik dan eigenlijk nog een meest grappig.
3: Een nieuwe groep.
0: Ja, denk ik, hoe komen die dan bij deze wandeling? Want, nou ja, gaat weet ik ook niet.
3: Dat, je hebt nog de helft, je hebt nog 5 kilometer om erachter te komen met deze groepen.
0: Ja,
3: wat hem beweegt om hier aan mee te doen.
0: Ja, nou ja, dat zijn dan meer de mensen die van die wel eens langs de Amert fietsen.
3: Ja,
0: en die dan op race fietsen. Dus die zeggen, nou, leuk, dan gaan we daar nu een keer wandelen. Maar die komen nooit naar een concert.
3: Nee.
0: Terwijl ik denk, ja, de meesten kennen het van concerten en gaan dan daarnaast iets anders misschien.
3: Ja, misschien komen er wel nieuwe trouwe Amert-bezoekers bij. Je weet het nog niet.
0: Ja, maar dat is altijd. Dat is bij ieder concert ook. Er zitten altijd mensen die nooit eerder in de Amer zijn geweest. Ik denk altijd, nu moet het toch wel een keer op zijn. Dus,
3: maar ja, jullie blijven het maximaal aan ons toelaten, want dat is de sfeer.
0: Ja, en dat mag ook niet meer doen.
3: Nee, nou ja, maar dat is ook wel het unieke toch, dat het deze schaal heeft.
0: Ja.
3: Ja. Nou, leuk.
0: Dat nog bestaat.
3: We spreken straks wel verder als we weer droog zijn.
0: Ja, is goed.
4: Dan zijn de groep geel met Ali lopen wij mee. Een mooie route. Ik ben hier nog nooit in de omgeving geweest te wandelen. Wij komen uit Eelde. Dus, ja, echt leuk. Mooi. Prachtige route. En het weer is perfect.
3: Jij bent de bezemloper.
5: Ik ben de bezemloper, eigenlijk.
3: Dat ken je, dat begrip?
5: Jawel.
3: Achteraan de groep. Maar ik begreep wel dat de groep mooi bij elkaar bleef. Of,
5: ja, dat klopt.
3: Dus je hebt eigenlijk niet zoveel werk aan het...
5: Eigenlijk niks.
3: Nee.
5: Maar ik ben altijd gewoon om eigenlijk een beetje achter in de loopgroep. En ik blijf dan staan. Ik ga wat fotograferen.
3: Een beetje je eigen...
5: Mijn eigen tempo.
3: En niemand achter je aanloopt van hij schiet iets op.
5: Dus dan kom ik vanzelf achteraan te lopen.
3: Nou, lekker toch?
5: Ja, is dat goed. Niks mis mee.
3: Ja,
5: mooie omgeving.
3: Ja. Het is nu even droog.
5: Ja, eigenlijk heb je er niet zoveel last van.
3: Je hebt goede kleding en dan kun je...
5: Het gaat goed.
3: Goede schoenen, ja. Ja, je bent een getrainde loper, zie ik al.
5: Ja.
3: Nou ja, dat is wel lekker dat je gewend bent om ook...
5: Lopen we vaker, ja.
3: Ja, hartstikke mooi. Maar ja, veel plezier, dan zien we straks nog wel even.
5: Is goed.
2: Ondertussen zijn Thijs Vrolijk en Maxime Baas zich aan het voorbereiden op een optreden straks, als de wandelaars weer terug zijn.

0: En er is nu mooi even tijd om te praten met vrijwilligers van Café de Amer.
1: En hoeveel vrijwilligers heeft Café
2: de Amer? In totaal zijn er ongeveer 105.
1: Zo.
2: Maar dat zijn in allerlei hoedanigheden. Dus concertvrijwilliger, tuinvrijwilliger, klus, PR, de geluid.
1: Programmering.
2: Programmering, dus ongeveer 105.
1: Oké, okay, dat is echt een bedrijf. Dit ook jaar is de Amer 35 jaar.
2: Klopt.
1: Is dat nog voor jullie feest. Extra
2: ja.
1: Dingen?
2: Ja.
1: Dat is allemaal geheim natuurlijk. Nog.
2: Nee hoor, 7 augustus hebben wij een feest voor alle vrijwilligers en medewerkers.
1: Ja.
2: Gaan ook vrijwilligers en medewerkers zelf optreden op ons eigen podium.
1: Oh, leuk.
2: Dus die mogen hun eigen talenten laten zien.
1: Het is een echt groot personeelsfeest.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Met,
2: met catering, ja. Want de catering doet
1: de Robert Jan. De wekenhap is alweer weg.
2: En ja, ja. De slappe hap, de Robert Jan. Nee, maar die zorgt voor de catering.
1: Ja.
2: Klopt.
1: Ja, leuk.
2: Hij zal wel wat in.
1: Er wordt vast prachtig weer en een fantastisch.
2: Daar gaan wij vanuit.
1: Gebeurtenis.

0: cartoons begun.
1: Ondertussen komen de eerste dauwtrappers terug en beginnen aan hun ontbijt. We praten even met Henk van Nieuwpoort, PR-coördinator van Café de Amer.
2: We hebben het gehaald, ja.
3: Ben je nog droog? Of,
2: Het meeste is droog, ja. Ja, we hebben een buitje onderweg gehad, maar dat hoort ook bij de attractie. Hè. Dat het ook een klein beetje uitdagend is. Ja, het was een hele mooie wandeling. En de mensen die meededen hadden heel veel plezier aan. En het lijkt traditiewaardig. Dus het zou zomaar kunnen dat we het volgend jaar weer doen. Dus,
3: dat gevoel heb je al dat het begin van een traditie wordt.
2: Ja, want ik zie vooral tevreden gezichten. Mensen die een leuke ochtend hebben. Ja. En daar doen we het voor.

0: zijn aan het einde van de douwtrappen bij Café de Amer. Nog even napraten met de organisatoren.
1: Ik sta nog even aan het tafeltje na te praten met de organisatie van Douwtrappen 2026, Café de Amer.
2: Ja.
1: Er is een feeststemming hier.
3: Ja, de stemming zit er goed in. Ik denk dat we een heel leuk evenement hebben gehad.
2: Zeer geslaagd, denk ik. Tenminste, de mensen in mijn groep, ik heb ze allemaal zo een beetje gesproken. Nou, die vonden het allemaal geen probleem om vroeg op te staan. Blij dat het niet ging regenen. Prachtig mooie route. Ze waren heel enthousiast, heel tevreden.
3: Een complimentje voor Ria, die heeft de route gemaakt.
4: Ja, dankjewel.
3: Nou ja, de paden die lagen er al natuurlijk.
2: Nou, toch wel.
1: Volgens al zo nieuw hier.
4: Gewoon aan elkaar plakken.

0: maar toch.
1: Ja. Op een leuke manier aan elkaar plakken.
0: Ja, nou, dat is goed gelukt.
1: Ja, want Henk kwam met het douwtrappen. En ik denk dan altijd gelijk douwtrappen. Maar het is altijd wel plus muziek. In de Amer is het altijd...
2: Met muziek.
1: Puntje, puntje, plus muziek.
3: Maakt niet uit wat.
1: Maakt niet uit wat, maar het is altijd met muziek.
0: Precies.
1: Tenminste, als ik erbij betrokken ben.
3: Ja. Gelukkig maar.
1: Ja.
0: Ja. En ik vond het goed gekozen. Want het was heel... Thijs en Maxime, die hebben mooie muziek, mooie stemmen, mooie liedjes. Maar het past ook heel goed bij de afronding van dit douwtrap.
1: Ja.
3: Dit is niet de laatste keer geweest. Dat is het begin van een traditie.
0: Dat heeft traditie.
1: Ja, zeker. Ja.
2: Ja. Ja.
1: Ja. Nou is de grap altijd. Eén keer iets georganiseerd hebben, denk je, nou, dat hebben we nu gedaan. Wat nu? Weet je, de traditie is het leuk tot op zekere hoogte, maar we willen ook altijd gewoon weer nieuwe dingen. Dus ja. Als we dan de ene keer gewandeld hebben, zullen we de volgende keer gaan fietsen. Weet je dat?
2: Ja. Nee, dan nemen we andere broodjes, een andere route.
0: Ja, en andere
2: vrijwilligers. Dan, ja, klopt. Dat niet. Nou, wij hebben ook al wandelingen georganiseerd met muziek onderweg.
4: Ja, was ook heel mooi.
1: Heb ik al, ja, daar waren ook een paar mensen.
2: Dus dan kunnen we volgende hemelvaart gaan wandelen met drumband vooral.
0: Een van onze wandelaars die komt uit Brabant en die vertelde mij dat. Ja. Van, ja, bij ons op het dorp beginnen we in het café 's ochtends om 6 uur met bier en de fanfare. En dan gaan we lopen.
2: Ja.
0: En dan halverwege weer fanfare. En als we terugkomen, weer bier.
4: Maar
0: en als je brood of krentenbollen wil of koffie, moet je zelf meenemen. Dus dat kunnen we ook doen.
3: Dus dan komen toch de snollebolletjes een keer optreden hier.
0: Ja,
1: dan gaan we alleen maar van links naar rechts. Dan komen we niet verder.
4: Ja.
0: De
3: tosti. Nou, ik hoor het al. Ja. Dank jullie wel. En nou, waarschijnlijk tot volgend jaar dan.
2: Ja, het zou mooi zijn.
5: U hoort het. Genoeg ideeën voor de volgende editie van de Douwtrappen. Wij zijn benieuwd. U heeft geluisterd naar Douwtrappen bij Café de Amer. U hoorde deelnemers, de organisatie, vrijwilligers en muziek.

0: Het is Hemelvaartsdag en we zijn bij Café de Amer. Het is vroeg, 6:00 in de ochtend, de zon is net op. U raadt het misschien al, we gaan douwtrappen. U gaat luisteren naar douwtrappen bij Café de Amer. U hoort deelnemers, de organisatie, vrijwilligers en muziek van Thijs Vrolijk en Maxime Baas.
1: Iedereen is er klaar voor. Ja, het weer ziet er wel oké uit. Het is echt wel douwtrappen. Het moet een beetje nat zijn. Hè? Een beetje vochtig.
2: Nat is het wel, ja. Niet van de douw. Maar ik zie allemaal flinke stevige schoenen. Ik zie allemaal kleding die geschikt is voor dit weer. Het zijn allemaal ervaren wandelaars, zo te zien. The shadow of your
3: Jullie zijn vrijwilligers, hè?
4: Ja, nog wel.
3: Ook dit vroege tijd.
4: Ook al dit vroege tijd.
3: Met een glimlach op het gezicht.
4: Zeker.
3: Is het één keer per jaar en dat is wel mooi? Of mag het wel vaker Hemelvaart zijn, wat jullie betreft?
4: Nee. Weet ik niet. Het is de eerste keer dat we dit doen. Dus dat zeggen we na deze tijd.
3: Dan ga ik het straks nog even vragen. Kijk of ik jullie nog heb.
5: En voordat we op stap gaan, een paar huishoudelijke mededelingen. Iedereen is vroeg opgestaan, maar er is één iemand die is heel vroeg opgestaan, is zelfs jarig. En ik denk dat we moeten beginnen om even voor Helga te zingen.
6: Oh, ja.
5: Want ja, ik denk, als je zo je verjaardag moet beginnen, dat is wel heel zwaar. Dus laten we even langzaam zijn leven klaar.
0: U hoort het, de stemming zit er al goed in. Vier groepen gaan zo van start. Voor 10 kilometer douwtrappen. Ze gaan wandelen in het prachtige stroomdallandschap Drentse Aa. Halverwege is er koffie, thee en een krentenboer.
3: We zijn halverwege. Groep 1. Ik praat met de leider van groep 1. De coördinator. De...
7: Ja, het is echt leiden, hoor.
3: Ja, leiden. Is het leiden of is het leiden?
7: Nee, alle twee.
8: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

Ja, goedenavond allemaal. Welkom bij Geef ze van Jetjen op Radio A.N. Hunze. Mijn naam is Lars Jetjen. En leuk dat jullie weer luisteren. We zijn hier begonnen met Farewell to the Fairground van The White Lies. En dat was een beetje een gekke start, want normaliter moet altijd op het hele uur het journaal er zijn. En dat was er niet. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe het zo dadelijk gaat lopen als we aan het eind van dit uur zijn aangekomen. Of we dan wel het nieuws mogen horen of dat ik dat hier nog even straks moet gaan opzoeken op de website van de NOS en dat zelf in moet gaan spreken. Ook geen probleem. Maar dan beloof ik wel dat we het alleen maar bij leuk nieuws houden over waterskiën in de Canaries en dat soort toestanden. Ik ga in ieder geval niks vertellen over narigheid en dan houden we het een beetje gezellig. Welkom, leuk dat jullie weer luisteren. Je kunt meepraten. We hebben een chatbox via onze website www.radioanhunze.nl en we hebben natuurlijk onze telefoon 0592 70 30 30. En je kunt ons dus ook WhatsAppen. Je kunt gewoon met je telefoon naar WhatsApp en dat nummer appen en dan komt het helemaal goed. Dan komt dat vanzelf hier bij de studio binnen. Afgelopen week, en het zal veel mensen opgevallen zijn, hingen er in één keer weer een hele hoop vlaggen aan vlaggenmasten. Ook bij ons hier in de gemeente zijn weer een hoop mensen zijn geslaagd. En voor al die knappe koppen, voor al die beautiful people, wil ik even aftrappen, naast Farewell to the Fairground natuurlijk, met de Black Keys. Hier zijn de beautiful people.

Ferris Wheel met Stuck in the Middle with You. En daarvoor hadden we Beautiful People, Stay High. Voor alle knappe koppen, al die beautiful people die afgelopen week te horen hebben gekregen dat ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. En in al die aankondiging ben ik helemaal vergeten natuurlijk voor iedereen die geslaagd is, van harte gefeliciteerd. En je hebt natuurlijk dan ook de andere kant van de medaille. En dat is een beetje de, een beetje zielig misschien. Er zijn natuurlijk ook een hele hoop mensen die hebben een bericht gehad dat het niet gelukt is.

dat er misschien nog een herexamen moet komen. Of zelfs dat het helemaal niet meer te redden is en dat ze een jaartje over moeten doen. En dat is natuurlijk hartstikke verdrietig en dat is natuurlijk helemaal niet leuk. En voor dat soort mensen zou ik willen zeggen, maak je niet druk. Lijkt nu heel groot en het lijkt een heel groot definierend moment in je leven. Maar als je straks 36 bent, zoals ik, dan kijk je erop terug en dan denk je, oh ja, dat heb ik ook ooit eens een keer gedaan, eindexamen. En het is allemaal heel anders gelopen. En ik ken genoeg verhalen van mensen die misschien niet in één keer zijn geslaagd, maar die daarna nog prima op hun pootjes terecht zijn gekomen. En de lijden altijd heel wat meer wegen naar Rome. En in zo'n moment moet je volgens mij ook nog steeds maar vertrouwen op je familie en op je vrienden. En dan gaat het helemaal goed komen. Dus maak je niet druk. En ik had het hier ook met collega's over zo van de week. Van wat is dan een soort leuk nummer om dat soort mensen even een boost te geven. En toen kwamen ze hiermee. Ik kende deze artiest helemaal niet. Hij heet Meteor. Het is een Vlaming. En het is een beetje een positief geluid voor misschien iedereen die niet een leuk telefoontje heeft gehad. Kop op, komt allemaal goed.

0: En daarvoor hadden we Dit is wat mijn mama zei van Meteor. Toch een beetje proberen een hart onder de riem te steken van iedereen die misschien vorige week donderdag niet het bevrijdende telefoontje heeft gekregen dat hij of zij geslaagd is. Naast die vlaggen met tassen erin zie ik in ieder geval ook bij ons in Rolde en overal waar ik eigenlijk maar een beetje kom, een hoop andere vlaggen gewapperd, want het is natuurlijk van start gegaan. Het veel besproken, iets wat met een rauw randje afgetrapte WK voetbal. En ook Nederland heeft al gespeeld. En ik weet niet, ik vond het...
1: En de rest heeft onvoldoende!
0: Ik vond het allemaal ook een beetje onvoldoende naar ik het heb gezien. En dat moet toch eigenlijk wel een beetje beter volgens mij. Het was een beetje een valse start. Tuurlijk, van Japan win je niet zomaar. Maar kom op, je wil graag wel die eerste wedstrijd winnen. En die valse start die hebben we hiermee toch gemaakt. Nog een tip van Flip. Ik heb vandaag spaghetti gemaakt. Met van die pasta saus die dan de hele middag op staat te pruttelen. Want dat vindt mijn dochter heel lekker. Maar moet je nou nog voor... Stel je moet aankomende zaterdag, want dan spelen we tegen Zweden, begrijp ik. Moet je nog naar de kroeg en je hebt geen schmink of je hebt geen shirt. Eet gewoon een lekker bord pasta saus zoals mijn dochter haar pasta eet. En dan ben je ook van top tot teen oranje. En dan ben je al helemaal in de feeststemming. Het is een tip. Je moet daarna wel stevig aan de poets. Maar dan ben je goedkoop klaar. Anderzijds, een valse start. Als we dan toch nog naar een andere valse start gaan, dan gaan we naar die van Bella White. Die heeft daar een mooi nummer over gemaakt. En die pakken we nu even mee.

Edwin Collins met A Girl Like You. En daarvoor hadden we inderdaad Bella White met False Start, vanwege de valse start van het Nederlands elftal tegen Japan. We zijn niet geweldig van de plek geschoten. En ja, Hendrik in de chat zegt, leuk die Bella White. Ik had er nog nooit van gehoord. Nou, ik ook niet. Doe mij een beetje denken aan First Aid Kit. Een beetje dat soort ja, folkachtige type muziek. Qua stemgeluid komt het volgens mij ook wel een beetje overheen met die band. Maar het is echt wel een artiest waar ik wat meer van ga luisteren. En het volgende nummer is ook nieuwe muziek. En dan ook echt nieuw. Het is de nieuwe single van De Staat. En nou, dan ben ik straks heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. De Staat, ik heb een paar weken geleden heb ik het er ook al over gehad. Hè, want ze hadden een aankondiging dat ze met nieuw materiaal zouden komen. En dat was voor mij vroeger toch echt wel een beetje... zeker toen die eerste plaat uitkwam, Wait for Evolutions. Dat was een beetje Nederlands hoop in bange dagen, vond ik. Weet je, er was niet echt... Er was toen ja, best wel veel muziek, maar er was niks wat echt... Nou ja, op een landelijk niveau, op een wereldniveau, op een breder niveau door kon breken. En die plaat kwam uit met onder andere The Fantastic Journey for the Underground Man. Nou, die was al goed. Daarna kwam Machinery, heet die, geloof ik. Maar weet je, hè, daar gingen ze al wat gekkere dingen mee doen. Maar vond ik eigenlijk ook nog wel vet. En daarna kwam de derde plaat, Icon. Ja, daar hebben ze onder andere die hele grote hit mee gehad, Witch Doctor. Maar daar stonden gewoon echt wel hele goede nummers op. En het was gewoon ja, een beetje... Ik weet het niet, een soort mix van een soort... Ja, nou ja, waar mag ik het mee vergelijken? Eagles of Death Metal meets Queens of the Stone Age meets een beetje Nine Inch Nails. Want er zit natuurlijk ook wel een beetje electro-invloeden in en zo. En daarna zijn ze met verschillende platen zijn ze eigenlijk wat meer die... Ja, nou, ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar die meer die electro-kant opgegaan. En ik vond het nooit meer zo interessant. En volgens mij hebben ze ook nooit meer zoveel hits gehad... of zoveel faveuren gemaakt als toen. Maar ze zijn dus nu terug. En ze gaan weer een beetje die gekke kant op. En dit nummer, The Fire, dat heeft een beetje als thema... dat de wereld in de brand staat. En kijk maar gerust de andere kant op. Stop je kop maar in het zand. Kijk er maar niet naar. Wend je hoofd maar af. En dan, het is toch niet hier. Maak je maar niet druk. En dat promoten ze nu ook met wat AI-achtige filmpjes op YouTube. Ik ben gewoon heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik moest wel even wennen. Misschien dat ik het nog wel vet ga vinden. Maar voor nu vind ik het vooral opmerkelijk.

Florence and the Machine and the Dog Days are Over. En daarvoor hadden we de nieuwe, The Fire van de Staat. En in de chat lees ik, dit is niet mijn muziek. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zat er te luisteren weer. En ik dacht ook, weet je, eigenlijk is die man op zijn gezond achterhoek, zeg je, is aan het bulken. Wel een hoop geschreeuw. Volgens mij is hij vooral aan het schreeuwen. En misschien is dat dan ook wel weer de boodschap. Hè? De wereld staat in brand. Ik sta hier te schreeuwen als een soort roepende in de woestijn. Maar ja, ik weet niet. Ik heb toch altijd een maximale tolerantie voor mensen die tegen me aanlopen te schreeuwen. En iets vlot bereikt. Ik weet ook niet of ik er zo'n fan van ben. Maar ja, weet je, leuke in ieder geval leuke idee erachter. En die AI-films die ze hebben gemaakt, ook wel interessant. We gaan het kijken wat er nog meer komt. Misschien dat de rest van het album straks meevalt. Van de week vroegen Jo Vink en de Voodoo Beatles, die eigenlijk dus nu de organisatoren zijn van Zwarte Cross. Die zijn eigenlijk niet meer zoveel muziek aan het maken, hè, maar die organiseren nu de Zwarte Cross. Gijs Jolink en Hendrik-Jan Lovink. Die vroegen of misschien toch nog wat van het oude materiaal van Jo Vink en de Voodoo Beatles op vinyl uitgebracht zou kunnen worden. En wat dan bepaalde nummers zijn die mensen wel leuk zouden vinden. En ik ben zelf, ik kom uit de Achterhoek. En het was eigenlijk altijd wel vast te prik om naar de Zwarte Cross te gaan. En in de periode dat ik naar de Zwarte Cross ging, werd het altijd stevast afgesloten door Jo Vink en de Voodoo Beatles op het hoofdpodium. Ik vond het ook altijd wel leuk, weet je. Dan, ja, weet je wat, ik organiseer gewoon het grootste festival van Nederland. Dan kan ik er als bandje zelf lekker de headliner zijn. Vond ik ook nog wel weer grappig. En op die manier die band leren kennen en toch eigenlijk ook wel waarderen. Ik vind het zelf ook wat leuker als normaal of zo, weet je. Het is allemaal wat feestelijkere muziek. En toen ik zo'n beetje nadacht van, nou ja, weet je, je hebt het album Wakker Worden, de laatste, waarbij ze met Hendrik Beukers, die zitten dan bij. Dat is op zich in zijn geheel een mooi album. Maar ik dacht, is er misschien wat materiaal dat eigenlijk niet meer zo kan vandaag de dag? Want het is natuurlijk best wel oude muziek. En toen kwam ik ook wel een beetje bij dit nummer uit. En ik vind het zelf een heel leuk nummer en de boodschap is hartstikke goed. Ja, maar ik weet niet of dat vandaag de dag qua terminologie en dat soort zaken allemaal nog kan. En anders zou ik dit toch wel persoonlijk een hele mooie optie vinden om mee te nemen, om op vinyl te doen. Want dit is, het leven is zo donders mooi.

Ghost Woman met The End of a Gun. En die hebben wij daarvoor. Daarvoor hadden we Joving en de Voetbeatles. Vanwege de muziek die ze gaan uitbrengen op vinyl. In de chatbox komt een verzoekje binnen. Die gaan we zo ook zeker meenemen. Dus die komt er ook zo aan. Van de week zag ik op televisie iets. Dat was een documentaire van Po-nieuws. En normaal dacht ik altijd dat Po-nieuws gewoon sensational items maakte. Waar vooral veel gescholden in werd. En veel, nou ja, excitement, de spanning wordt opgezocht. Maar de nieuwswaarde ervan, die zat er een beetje te betwisten. Maar deze documentaire die ging over de Forum voor Democratie. En het was eigenlijk een beetje een soort exposé. Waarin oude leden, maar ook geanonimiseerde oud-leden een boekje open doen over dat het eigenlijk een beetje een rare club zou zijn. Waarbij vooral het idee is om zoveel mogelijk subsidie op te halen. En daarmee de zakken van de leden te spekken. En dat de politiek eigenlijk maar een beetje bijzaak is. En er werden ook aantijgingen gedaan dat. Want ze zijn heel druk, hè, met van allerlei nog wat aan feestjes te organiseren en kampen te organiseren. Voor leden en vooral ook voor jong forumleden. Ja, dat dat eigenlijk ook altijd een beetje kampen waren, zomerkampen waren. Waar mensen werden uitgezocht zodat wat meer oud-gedienden, vooral met wat volgens mij jongere meisjes op kamp gingen. En dan zeg ik het misschien een beetje verkeerd, maar dat is dan de jongerenvereniging. En de heren van de jongerenvereniging die zochten dan vooral dames van tussen de 18 en 25 uit, want dat vonden ze wel leuk. Of dat nou allemaal waar is of niet, ja, je hoort eigenlijk maar één kant van het verhaal. Dus dat is punt één. Maar die zweem van die sectarischheid, die hangt er wel een beetje omheen. Ik weet het niet. Ik ben in ieder geval geen lid van de partij. En ik hoef ook geen vleespakket van ze. En er is eigenlijk wat mij betreft maar één sect om echt lid van te zijn. En dat is deze. Dus laten we het dan maar hierbij houden. Hier komt de She Sells Sanctuary van The Cult.

0: Ja, en nu gaan we even afwachten.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
0: Ja, dat was dus bij het eerste uur ook al. Iemand heeft hier de techniek niet volgens mij niet helemaal goed geregeld. Want normaliter hoor je altijd vast op het hele uur hoor je het nieuws. En dan hoor je wat jingletjes en wat riedeltjes. En daarna hoor je inderdaad de jingle dat we straks allemaal naar Omroep Maat vertrekken. En dan start ik heel netjes de muziek in. Maar toen ik hier binnenkwam bij het eerste uur was dat ook al het geval. Maar het nieuws is dus niet goed geprogrammeerd. Dames en heren, bij deze Dubai die levert topcrimineel Tyson Q de Tachi van Curaçao uit. En sportnieuws, wat hebben we? Portugal tikt rond, maar doet Congo geen pijn. Het is nog 1-1. Ronaldo heeft zich voor het eerst laten zien. Die was al tijden verstopt, klaarblijkelijk. En wat hebben we nog meer voor nieuws? Er is een lichaam gevonden in een uitgebrand huis in Rijen. Ik hoop dat die beste man... Laat ik zo zeggen. Oké, bla bla bla. Even zien, wat hebben we nog meer? Ja, er was een vrouw, die was 21 jaar en liet zichzelf van een brug afgooien. En toen hadden ze vergeten touw vast te maken. Wat hebben we nog meer voor nieuws? VS gebruikte AI-model Grok in Iran. Klaarblijkelijk kun je nu ook buitenom huiswerk vragen en werk vragen ook al doelwitten aan Grok stellen of aan AI stellen. We hoeven eigenlijk helemaal niks meer te doen, zelfs elkaar kapot schieten. Dat kan tegenwoordig vandaag de dag met AI. En dan nu het weer. Het is code geel vanaf morgen. Het wordt heel warm. Dus trek de korte broek aan, drink goed. En voor de rest luister naar Radio AN Hunze. Dat was het nieuws. Gaan we nu weer door naar de reguliere programmering. We breken altijd de week. En dat breken van de week doen we altijd met een beste beuker. En deze week is dat voor het eerst ook een beuker die ik gewoon in de systemen van Radio AN Hunze terug heb gevonden. Namelijk Alice in Chains met Rooster. Ik vind dat oprecht een prestatie, want meestal vind ik mijn beukerkeuzes niet hier. Maar hij is er gewoon. Dus bij deze, geniet ervan.

Oh, de week is weer gebroken met Alice in Chains en Here Come the Rooster. Welkom bij Geef ze van Jetje. Mijn naam is Lars Jetta. Welkom bij de tweede uur van Geef ze van Jetje. Je kunt altijd meepraten. Kan via 0592703030. Kun je ons appen. En we hebben natuurlijk onze chatbox op www.radioaenhunze.nl. Zijn we ook altijd op te bereiken. Denk mee, praat mee en kies ook af en toe een liedje uit. Geen probleem. Als we het hebben, dan draaien we het. Voor ons volgende nummer van de week. Ik was eigenlijk vorige week, woensdag, reed ik naar huis. En toen kwam dit nieuwsbericht al omhoog. Maar ik dacht, ja, ik wil hier eigenlijk misschien nog wel weer wat mee. Want ik vind het altijd leuk om dit soort nieuwsberichten uit te zoeken. Een oud Air Canada piloot die heeft jarenlang gevlogen met valse papieren. Die beste man die is nu 59. En die heeft tussen 2009 en 2025 meer dan 900 binnenlandse en internationale vluchten uitgevoerd. Zonder het juiste brevet. En in die periode heeft hij dus ook echt gigantische toestellen, zoals de Boeing 777 en 767 gevlogen. En ja, iemand, een quote van iemand die zei, dit is eigenlijk vergelijkbaar met een arts die bevoegd is om huisarts te zijn. Want al deze papieren had hij officieel niet, die heeft hij vervalst. En in de praktijk is hij hersenoperaties aan het uitvoeren. Ik vond het toch nog wel weer, grappig. En aan de ene kant, ja, weet je, de beste man heeft dus klaarblijkelijk met 900 vluchten, meer dan 900 vluchten, ook nog nooit een ongeluk gehad. Dus ja, weet je, aan de ene kant, hij heeft wel bewezen dat hij het kan. Denk mee, praat mee. Zou jij bij deze beste man in het vliegtuig stappen? Of zeg je nee, het papiertje, dat is belangrijk. Dat is toch wel heel belangrijk. Over een ander papiertje gesproken, wij houden het dan even gewoon met vier wieltjes bij Olivia Rodrigo met a driver's license.

The Manic Street Preachers and Motorcycle Emptiness. En daarvoor Olivia Rodrigo met Driver's License. Mensen die mij kennen weten dat ik van opleiding uit archeoloog ben. En dat doe ik niet meer, maar ik vind het nog steeds wel heel leuk. En van de week was ik dus ook echt wel getriggerd door een berichtje op RTV Drenthe. Dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een project heeft lopen hier in Drenthe. Naar de slag bij Anen. En dan moest ik ook nog wel heel hard lachen. Want die slag bij Anen, die is, als ik me niet vergis, was op 28 juli 1227. En volgens RTV Drenthe is dat dus precies 800 jaar geleden. RTV Drenthe leeft al een jaartje verder. Die zijn al in 2027. Maar ze gaan daar samen, dus de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Jan van Doesburg, die is projectleider, die gaat daar samen met Detector Amateurs, gaat die op zoek naar metaalvondsten. En omdat ze daarvoor ook wat dieper moesten zoeken, is daar een vergunning voor nodig. Nou, de SE gaat daar nu bij meedoen. En dat is op zich hartstikke spectaculair natuurlijk. Ze gaan proberen toch te achterhalen waar de slag heeft plaatsgevonden. En ze zeggen al, een hoefijzer met een paard eraan, dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Ja, dat kan me voorstellen. Ik ben benieuwd. Het is een opmaat naar een herdenkingsjaar over die slag. Ja, de Drentse geschiedenis is natuurlijk eigenlijk altijd een beetje beperkt, om het zo te zeggen. We hebben de Hunebedden en daarna is het toch allemaal een beetje, hè, Groningen heeft stad Groningen en je hebt de Hanze en zo. En Drenthe ligt altijd overal een beetje tussenin. Dus dit is wel even zo'n mooi piepje in de geschiedenis van. En er zijn misschien een hoop Drenthe die luisteren die zeggen, nou, ik ben het helemaal niet mee eens wat je nu zegt. Laat het dan ook vooral weten. Maar zo komt het altijd bij mij een beetje over. En dan is dit toch wel iets heel moois om wat aan te doen en zo'n herdenkingsjaar te hebben. En in het kader van een andere battle, en dit is wel een nummer dat ik niet in onze systemen vond, en dat vind ik heel raar, want het is wel een ontzettend mooi nummer. En het is ook van een heel gerenommeerde artiest. Die hebben een andere soort battle beschreven, die Forevermore. En dat zijn natuurlijk de heren van Led Zeppelin. En ik zou zeggen, geniet ervan.

The Fate of Ophelia, aangevraagd via de chat. En de volgende die we gaan draaien, die is ook aangevraagd. En dat kan ook prima. Je kunt ons bereiken via 0592703030. En dan kun je ook appen. En je kunt natuurlijk via onze chatbox kun je nummers aanvragen. En dan komen die ook gewoon bij ons binnen. En als we ze hebben, dan draaien we ze. Dus hierbij John Farnham met You're the Voice.

Ja, die zwarte Barbara van Heinau. Ja, vorige week zaten we met een club mensen in de chat. En toen was een beetje de... in ieder geval van een deel van de mensen in de chat was de conclusie dat er te weinig slager te horen was. En nou ben ik helemaal niet zo heel erg bekend met dat genre. Maar ik weet wel van een slagernummer, dat is dus deze. Die is me echt heel erg bijgebleven van een MTV-reclame van echt jaren terug. Toen was ik tiener. En dan komt een jongen, die komt bij zijn ouders. En dan is de aanloop lijkt alsof hij tegen zijn ouders gaat vertellen dat hij misschien anders geaard is of zo, dat weet je niet. Hij wil een moeilijk gesprek hebben met zijn ouders. En dan in één keer komt eruit, I think I'm German. En zich dan ontvouwt aan stereotyperingen van onze oosterburen. Onder andere putjes scheppen op het strand en bier, heel veel bier drinken. Grote worsten bij het ontbijt en noem het allemaal maar op. Die reclame die is tot op de dag van vandaag is die blijven hangen. Als ik dan toch aan slager denk, dan denk ik dus al heel gauw aan dit liedje. Dus zodoende dacht ik, nou, dit jaar dan doe ik een slager van mijn eigen geschiedenis erin. Het is eigenlijk wel aanstaande. Niet dit weekend, maar volgend weekend is natuurlijk in Assen de TT. En in Assen kun je ook al heel goed merken dat de opmaat naar de TT gaande is. De traditionele achtbaan die is al opgebouwd. De kermis die komt eraan. Je ziet overal mensen vlaggen van de TT voor het huis hangen. Ik denk dat aankomende week zullen we de eerste vrachtwagens zien van teams die aankomen. Dat is ook altijd wel heel leuk, hè? Dat je in één keer op de A28 of zo iets van Ducati of zo voorbij ziet komen. En ik heb er zelf al heel veel zin in. Ik ga vaak ook naar de race toe of op de zaterdag even kijken. Het is ook wel een sport die ik volg. Dus nou, weet je, dan ook volgens mij als je hier gewoon hier in de buurt woont, dan begint dat TT-weekend begint iedereens hard even iets sneller te kloppen. En ja, weet je, ik hou er gewoon van. Volgens mij Omroep Maat bij ons. Omroep Maat bij ons. Wij zijn natuurlijk Radio A en Hunze, maar ooit moeten wij verdwijnen voor Omroep Maat. Die gaan hier ook wat mee doen. Dus mocht je in het TT-weekend niks te luisteren hebben, kijk dan misschien daar eens. En ik weet, we hebben de beuker al bij het begin van het uur gehad. Maar ja, als je het hebt over motorracen en over die adrenaline en over die brandstof, dan is het eigenlijk maar één nummer dat erbij hoort. En die beukt ook wel.

die moet ik hebben, die schijf. Want ik ga deze even op pauze zetten, want dit was een live versie. Wie had dat gedacht? Nou, ik niet in ieder geval. Ik dacht, ik krijg gewoon de fijne, nette albumversie, waar je nog wel een beetje wat van de tekst verstaat. En waar op zich de zang op zich nog wel een beetje goed is ingezongen. Maar dat viel tegen. Nou ja, soms heb je dat. Hè? Ja, je werkt hier met dat centrale systeem. En soms weet je gewoon even niet helemaal wat je te pakken hebt. Maar bij deze dus Fuel van Metallica live versie. En dat is wel even weer oké, even weer een beetje rustig, even een beetje kalm aan. En laten we dat maar eens even lekker doen. Met een beetje elbow. Even een beetje kalm. Even een beetje rustig. We zijn er weer. Helemaal zen.

Bo. En we zijn een beetje aan het moeilijk doen hier. Want ik zit voor het aankomende uur weer een beetje te twijfelen of straks het nieuws het wel doet. De voorgaande uren, wie allemaal mee heeft geluisterd of wie net binnen is komen vallen, heeft gemerkt dat vanwege technische storing of iets, normaal begint op het hele uur altijd het nieuws en dan komen er allemaal jingletjes en dan op een gegeven moment nog een keer de oproep dat we allemaal straks moeten opkrassen naar Omroep Maat. En dan kunnen we weer verder. Alleen nu komt er alleen een jingle van Omroep Maat en het nieuws is er niet. Dus moeten wij even improviseren bij deze van Teletext. We gaan alvast gewoon even het nieuws met iets voor tijd doen. Het Nederlandse kabinet heeft 500 miljoen euro uitgetrokken voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister van Defensie Yesilgus bekendgemaakt tijdens een bezoek aan haar Oekraïnse, of van haar Oekraïnse collega Fedorov aan ons land. 250 miljoen zal worden besteed aan de aankoop van drones bij Nederlandse defensieindustrie bedrijven. En de andere helft gaat naar Amerikaanse wapens, zoals Patriot-raketten en F-16's. Het geld komt uit een potje dat al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Daarnaast een andere headline. Het VS, de Verenigde Staten, heeft in de oorlog in Iran het AI-model Grok gebruikt. Zo zijn met dat AI-model 2000 doelwitten in Iran geselecteerd. En dat is, hè, je hoeft dus niet alleen maar vandaag de dag je huiswerk met AI kun je doen, maar je kunt dus ook klaarblijkelijk doelwitten uitzoeken met AI. Even kijken, wat hebben we dan nog meer? We hebben dat de zoon van oud-president Bolsonaro van Brazilië 4 jaar cel krijgt. Hij mag ook 8 jaar lang geen publiek ambt bekleden. En volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de Verenigde Staten ervan te overtuigen om zich te bemoeien met de rechtszaak tegen zijn vader. Nou, dat is natuurlijk inderdaad helemaal niet netjes. Dan nog even een andere headline. 4 Nederlandse militairen zijn bij een militaire oefening in Duitsland gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Dus bij deze, dat zijn een beetje de korte headlines. Dan gaan we door naar het weer. Nou, de meeste mensen zullen het al wel gemerkt hebben. Het was vanochtend nog best oké, maar het wordt ondertussen best griebeswarm. En als ik dan even kijk naar de gemeente Aarnhunzen, dan is dat hier niet anders zo. De komende dagen loopt de temperatuur op tot een graad of 34 op vrijdag. En er is dus ook code geel afgegeven voor extreme hitte. En let op, er kan ook nog wel eens een onweersbuitje vallen. Sluit ik hem hier zo af. Dan ga ik kijken wat er gaat gebeuren met de hele toestand. En we gaan wel kijken hoe het uur afgesloten wordt. Maar bij deze, we doen het wel met een feestje. Hier komt Chumbawamba.

Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

Cobblestones en Dusty Roads. 2 uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.

Roy Gaines, hij opende het eerste uur van Cobblestones en Dusty Roads. Welkom en mooi dat je weer bij ons bent voor twee uur blues in Americana. Roy Gaines was een Texaanse bluesman, hij overleed in 2021. Wij draaiden Blues for Life van deze mooie man. Weer met een dame die luistert naar de naam Cookie McGee. Ze was het buurwitje van Freddie King en speelde onder andere in de band van Lowell Fulsom. Eigenlijk heet ze Carmen. Maar de hubinoom zag ze al door hele leven zo wat. Cookie, je moet er maar op komen. Hier is ze met Your Dog.

0: Ja, nog meer Texas blues. Deze man komt uit Louisiana. Ik heb het over UP, oftewel Up Wilson. Je hoorde van deze man Walkin.
1: Traveling with the blues.
0: Een reis doet het iets met de muziek van QB en Blizzards.
2: I was traveling with the blues. Take it real cool.
0: Een van de nummers die Harry Musquet schreef na zijn reis naar Amerika was het volgende nummer. Het staat op de CD Hotel Grollo, waar ze met een heleboel gasten meuken. Dit nummer heet Wondering Where the Indians Have Gone. Dit is Harry Musquet, zo met de Blizzards.

Ik zal je niks verbazen als ik je vertel dat ook dit Blues is uit Texas. De man heet Bobby Gilmore. Een prachtig nummer. Strange Bad. In 2012 kwam Ian Siegel met het album Candy Store Kid. Hij maakte het album samen met de Mississippi Mudbloods. Daarvan is dit nummer Bayou Country.

Let my soul roll on up to the Rochester Dam. I'll be halfway.

0: Natuurlijk het bekende geluid van John Fogerty, de man die groot werd met Creedence Clearwater Revival. Van het album The Blue Ridge Rangers Rides Again hoorde je het nummer Paradise. Nummer werd geschreven door John Prine. En ja, de man Fogerty deed met de Blue Ridge Rangers, ook met de eerste, die een eerbetoon aan alle singer-songwriters en countrymuzikanten uit de Verenigde Staten. Het volgende nummer is live opgenomen in Antones, de club Antones in Austin, Texas. Joe Eddy en Me and Billy the Kid.
1: Well, Me and Billy the Kid.

Ja, twee keer Buddy Guy. Het eerste nummer wat je hoorde was You Sure Can Do. En dat kom ik de beginperiode van zien opname, of zoals je die als opnemend artiest. En dat hoorde je natuurlijk in onze serie ABC of the Blues. Hoor. Ben Ameland bij de G. En toen dacht ik van nou.

Limburg ook mocht liggen, nummer van zijn laatste album. Ain't Done With The Blues. En van dat nummer hoorde je Blues Chase The Blues Away. Allemaal Buddy Guy. En deze dame heet Joan Shaw Taylor. Van het album Black and Gold is dit The Grayer Shade of Blue.

Loving You is Easy. Hier is Samantha Martin en Delta Sugar. Lekker nummer. En we sluiten het eerste uur af op verzoek met Gary Moore. Blijf nog geen blikken bij jongens, want het tweede uur staat kloor en ook wel in veel mooie muziek. Dit is Gary Moore met I Had a Dream. Tot zo.

Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

Cobblestones en Dusty Rhodes. 2 uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.

0: Left Hand Freddy. Dat was om mee open de tweede uur met Van Cobblestones en Dusty Rhodes. Het nummer heette TV Blues en hij zong heel mooi Nothing on the TV. Nou, de komende weken, en dus gisteren al begonnen, ben we allemaal overgeleverd aan het WK voetbal. En laten we hopen dat Nederland er een mooie rol in met kan spelen. Dit nummer komt van zijn album Soul Strings. En verderop in het programma hoor je nog wat meer van deze prachtige Nederlandse gitaarheld, bluesman. Want die mag wel eens vaker gehoord worden. Maar dat brengt ons nou bij een heel ander onderwerp. Het is namelijk de hoogste tiet voor
1: de keuze van Jos.
0: Ja, en dat is van de week een hele mooie. Jos heeft op 6 juni tijdens het Keerpunt Blues Festival even opname gemaakt. En een van de aangename verrassingen, misschien wel een van de hoogtepunten, misschien wel het hoogtepunt van het festival, was de Utrechtse band Blue Shack. Hier ben ze met Modern Blues. Je hoort Loes het nummer zelf aankondigen.
2: Wie het bos around. Voor de dames. Die

ja, soms moet je op regenachtige middag moet je eens even voor je platenkast gaan zitten. En dan kom je allemaal dingen tegen die je al vergeten waren. Zoals deze. Andrew Neville was dit, samen met de Poor Choices. De band komt uit Winnipeg. En van het album Leatherback was dit Flowers in the Dell. Gewoon lekkere muziek. En deze man was op Rips and Blues. En tegenwoordig noemde zich Israel Nash. Maar op de hoes van Barn Doors en Concrete Floors staat er nog als Israel Nash Gripka. Ooit was hij twee keer te zien in Café Het Kip in de Spiegelboer. Geweldige man. En hij maakt nog steeds prachtige muziek. Van het album Barn Doors and Concrete Floors is dit het prachtige Four Winds.

Ross, dus Rozijn denk ik, en Howard Lorman hadden jarenlang een radioprogramma op het Amerikaanse station KPF-FM. Het programma heette Folk Scene. En in 1999 kwamen ze met een tweede cd uit van opnames die ze maakten hadden in dat programma. Cheryl Wheeler was een van de mensen die er met deed en ze deed Music in My Room. En dat zou je aankondigen, de Wolf, vond ik wel een mooie keus. En alle week stonden weer wat duin van Wolf, en dat is ook wel een mooie band. Nog een band van het album Folk Scene was de Joel Raphael Band. Die deed dit nummer, Way Over Yonder in Minor Key.

Ja, we hebben een paar juweeltjes. U dat radioprogramma Volk zien voor je achter mijn koor zet. Er komen nog twee. Dit was de Alpha Band met The Last Chance to Dance. En wat dacht je van een hele mooie live-opname van Janis Ian. Een van de priesnummers at 17.

0: Ja, dit was natuurlijk Jackson Browne, ook van het programma Folkscene. En we brachten op deze manier in mijn kleine eerbetoon aan de makkers van het radioprogramma Ross en Howard Larman. En misschien doen we in de toekomst wel wat meer van dit prachtige muziek. En dan komen ook de niet-bluesliefhebbers een beetje meer aan het trekken. En Cobblestones en Dusty Roads.
1: This is Bessie Smith, the Empress of the Blues.
0: Dit is de lijste. We stoppen met de vierwekelijkse... Nee, niet vierwekelijkse, daar kom ik doorbij. Met de wekelijkse bijdrage van die Empress of the Blues. 24 weken hebben we aandacht besteed aan het repertoire van Bessie Smith. Een van de grootste zangeressen, die was 30 van de bluesmuziek. We doen nog eenmaal. Ain't nobody business if I do. This is Bessie Smith, the Empress of the Blues. Dank je voor je bijdrage.

Ik had aan het begin van dit uur al beloofd. We zullen nog een keer wat laten horen van Left Hand Freddy. Ook van het album Soul Strings. En dit was het hele mooie ingetogen Annie's Mood.

0: Kijk op www.cobblestones-roads voor onze volledige speellijst.
1: En naar Cobblestones met dubbel B. Ja, mooi was dat, Bobby Charles in Ambush in Boston. En de blik op de klok zegt ons dat we op moeten stappen. 2 uur blues in de Americana is weer klaar voor deze week. Mede namens Jos, dank voor het luisteren. En wat ons betreft tot de volgende week, want dan ben we er weer met 2 uur lekkere handgemaakte muziek. We gaan eruit met Big Dave en de Dutchman. Never Love Again. Nou, blijf maar een beetje van ons houden. En geniet deze week van de WK voetbal. Tot alle week. Mooi.

0: FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 12 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer: in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen, met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: step I'm a walk one more time.
1: Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Citydijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël.

0: deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen er verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zegen naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer. In het noorden is het bewolkt. Op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken?
1: En dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl.
0: www.radioaenhunze.nl.
1: Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling. 1, 2, 3.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven?

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring.